0: Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

sexy people. So

0: say it for me. You sing it for me. Y'all need somebody.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de vijf grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
4: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
5: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, jij zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
3: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
7: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
8: 7:03. Een hele goede morgen. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: We beginnen zoals altijd met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
9: Ja, gebruikelijk op vrijdag, die ik gisteren even was vergeten. Maar hier komen ze. Onderzoek gestart naar exotische rivierkreeften in de gemeente. Duizenden vacatures tijdens de banenmarkt op de vismarkt. Veel bezoekers verwacht bij de open dag brandweer Groningen. Ja, en dan een tegenvaller. Streep door Gronings Hardcore Feest Retaliation op 30 oktober.
8: Daar komt misschien nog wel een wraakactie. Een retaliatory actie. Ja. Je weet het niet. We kijken even naar de situatie op de weg. Het lijkt er goed aan toe te gaan. Na de storm van gisteravond hebben we hier in het noorden geen problemen. In het oosten van het land op het spoor zijn een aantal bomen gevallen. Dus ga je verder dan Deventer vanmorgen. Check eventjes je reisplannen. Want het kan nog wel eens zijn dat het wat lastig wordt. Voor de rest in de rest van Nederland moet je er gewoon kunnen komen. Dus ik stel voor dat wij ook maar gewoon meteen doorgaan als een razende. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
9: Nou ja, als alles goed is, dan hebben we vanavond weer een thuiswedstrijd van de FC. En dat is tegen Fortuna Sittard. Nou, ik hoop dat vrouwen Fortuna aan Groningen kan staan vanavond. Maar daar gaan we het zo over hebben.
2: De Oogochtendshow.

0: de lights. Ja, mensen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, want Jan zei het net al, FC Groningen speelt vanavond een thuisduel tegen Fortuna Sittard. De club van de voormalig FC-trainer Danny, of FC-trainer en speler ook, Danny Buis.
2: Ja, en de FC staat momenteel op de vijfde plaats in de Eredivisie. 6 punten uit 3 wedstrijden. Ja, Fortuna is een middenmotor met 4 punten. Kijk, dan ben je al middenmotor, scheelt bijna niks. Maar goed, vorig seizoen leed de FC een 1-2 thuisnederlaag tegen de Limburgers. En dat moet wel even rechtgezet worden. Ja, eerder deze week was er goed nieuws, want aanvoerder Tijmen Blokzijl verlengde zijn contract. Trainer Dick Lukien is daar best blij mee.
3: Ja, het was wat dat betreft een goed nieuwsshow van de week. Want ik vind Tijmen een geweldige speler. Mooi uithangbord voor de club. Heeft grote stappen gezet ook in het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Ja, heel blij dat hij zijn contract heeft verlengd.
4: Ja. Een volgende stap in de toekomst. Is hij er klaar voor, als ik het jou vraag?
3: Nee, nog niet.
4: Waarom niet?
3: Nou, ik vind dat hij nog een aantal dingen moet verbeteren. En om dingen te verbeteren moet je spelen. En ik vind dat hij hartstikke goed op weg is. Hij heeft al hele grote stappen gezet. Hij kan mooie stappen zetten. Hij kan echt naar grote clubs, denk ik. Alleen dan moeten er nog een aantal dingen bij. En dat is ook logisch op die leeftijd als verdediger. En daar is hij keihard mee aan de slag. Dus het handelen naar wat de situatie vraagt in het verdedigen, daar kan hij nog wel in groeien.
4: Dick, nou is de wedstrijd morgen op 28 augustus. Dan is het ook bombarderend hier in de stad. Betekent dat nog iets speciaals voor je?
3: Ja, ik ben natuurlijk iemand uit de regio, dus ik weet wat het betekent. We hebben het over Bom en Berend, maar daar moeten we het eigenlijk niet over hebben. Want dat was natuurlijk de man die het vervelend maakte.
4: Precies.
3: Dus ik heb het liever over Karl von Rabenhaupt. En ik weet ook dat het Groningens ontzet wel een iets is wat in de stad leeft. Ook bij onze supporters leeft. Laten we morgen daar een mooie wedstrijd van maken. En dan kunnen ze na afloop een geweldig feestje bouwen.
2: Ja, je hoorde trainer Dick Lukien van de FC Groningen. Ja, hij kan vanavond weer beschikken over de spits Oscar Zawada. Maar meer dan een invalbeurt zit er nog niet in. Lukien had het dus juist over aanvoerder Tijmen Blokzijl. En die is zelf ook best blij met zijn contractverlenging.
5: Ja, hartstikke goed. Ik ben natuurlijk hartstikke blij mee. Dus nee, deze week kwam naar buiten. Dus dan is dat ook allemaal achter de rug. En wat ik zeg, ik ben er zelf ook hartstikke blij mee.
4: Heb jij een perspectief voor jezelf bij FC Groningen? Ja, tot 2028 heb je verlengd.
5: Ja.
4: Hoe lang blijft Tijmen Blokzijl nog bij FC Groningen?
5: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Wat je zegt, mijn contract is tot 2028. Maar nee, ik hoop gewoon een heel goed jaar te draaien en dan een mooie stap te maken. Dat weet iedereen, denk ik. Dus dat hoop ik, maar wat je zegt. Je weet nooit hoe het loopt in het voetbal. En we gaan zien.
4: Ik wil nog even hebben over jouw aanvoerderschap. Racing is nu weg, dus nu ben jij eerste aanvoerder. Hoe bevallen de eerste wedstrijden jou als aanvoerder?
5: Ja, nee, hartstikke mooi. Het is, ja, maakt me toch wel trots om aanvoerder te zijn voor deze club. Ook omdat het ja, gewoon voelt als jouw clubje, zeg maar. Dus nee, dat je dan die bal mag dragen, dat is ja, elke wedstrijd wel weer heel speciaal. Dat hebben we nu 3 keer mogen doen. En ik hoop nog 31 keer.
4: Is het heel veel anders in het veld dan wat je, hoe je daarvoor deed?
5: Heel veel anders, ja. Je hebt natuurlijk iets meer dingetjes. Je hebt misschien wel meer contact met de scheids en dat soort dingen en zo. Maar nee, in principe probeer je sowieso het team aan te sturen vanuit de positie waar je staat. Maar nee, tuurlijk ja, wordt er nu misschien af en toe daarin wat extra's verwacht.
2: Jorde aanvoerder Tijmen Blokzijl van FC Groningen. Ja, het duel tegen Fortuna Sittard begint vanavond om 8 uur. En Rente, Mercera en Mesu zijn vanwege blessures niet inzetbaar. De bijdrage was van Sam Sietepoe.

0: muziek.
1: Uit 1983 was dit Billy Joel en For the Longest Time. Dat zingt hij nu ook nog.
2: Ja, groot gelijk.
1: Vandaag begint de dag met een droge periode, maar later op de dag neemt de kans op buien toch wel toe. En daarbij is er steeds kans op onweer en veel regen. Het wordt bij een matige zuidwestenwind een graad of 22. Ja, dat is wel even wat anders dan afgelopen tijd. Nou ja.
0: Ja, maar het was best nog warm hoor, vannacht. En het rommelt ook lekker inderdaad. Maar goed, hier rommelt het ook. Er is een massadonor uit de regio Groningen. Die heeft tenminste 121 kinderen. Ja, dat meldt ons eigen website Oognieuws. Het is een 43-jarige massadonor uit de regio Groningen, zegt ze. Het heeft volgens onderzoek van Nieuwsuur minstens 121 kinderen nadat hij onder verschillende namen sperma doneerde via meerdere spermabanken en online. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer onwenselijk.
1: Ja, ik zelf noem het een oude rukker.
0: Ja, ja, ja, nou, zo oud is hij nog niet eens, maar ja. Maar goed, ja, dat is weer zo'n gevalletje dat ik denk, ja, dat dat niet beter gecontroleerd wordt. Maar ik heb er verder geen verstand van. Je zou bijna zeggen, dit heb ik bewust achter elkaar gezet, maar dat is niet zo, want ik was geen bureauredacteur, maar deels afgesloten. Oognieuws meldt af, de hoofdweg ter hoogte van het Grudelpark richting Harkstede is tot maart volgend jaar gedeeltelijk afgesloten, want Enexis legt onder het naastgelegen fietspad nieuwe elektriciteitskabels aan en een nieuwe gasleiding. Ja, dan willen we wel graag dat het goed gaat, anders dan ligt hij er niet lang.
1: Nee.
0: Maar goed, dat is iets anders dan als ik bedoelde, wat mocht worden afgesloten. Studenten bivakeren op de camping, meldt de Groninger Internetcourant. Op de camping in het Stadspark verblijven momenteel 6 studenten die dus nog geen kamer hebben gevonden. Camping-eigenaar Jan-Willem Zwieter verwacht dat dit aantal begin september kan oplopen tot zeker 15. Ik dacht dat dat toch wel beter opgevangen werd de laatste tijd.
1: Dit is een thema dat

0: Holiday in Spain dus. En tot slot hoorde je de stem van de zanger van The Counting Crows. Het is inmiddels 10 minuutjes voor 7:30. Het is vrijdag 28 augustus. En we gaan eens even kijken naar wat er vandaag allemaal te doen is in en rond de stad.
1: Ja, en dat is natuurlijk op deze datum waarschijnlijk wel heel veel. Want het is Groningens ontzet. In de binnenstad van Groningen de hele dag. Dus je kunt gewoon lekker gaan zwerven en van allerlei dingen doen. Want op 28 augustus 1672 bevrijdde Groningen zichzelf van het Münsterse leger en van de belegering onder leiding van Bommenberend. Elk jaar vieren we dus die vrijheid met tradities, muziek, spektakel en vuurwerk. Ja, het programma vind je op www.groningensontzet.nl. En dat wordt afgesloten met een ontzettend vuurwerk om 22:30 vanavond. Ja, en dat is aan de Zuiderhaven. Dat is toch daar bij de Westerhaven, Zuiderhaven, die hoek bij het oude museumbrug.
0: Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar dat
1: is waar het vuurwerk is.
0: Google het lekker. Ja. Dan om eventjes bij Bommenberend te blijven. De 28 augustusrede wordt vanavond, vanmiddag, vanmorgen, jeetje, om 23:30 gehouden in het Academiegebouw aan het Broerplein. En die 28 augustusrede wordt gehouden door Arjen Lubach. Om dan toch één ding uit het programma te pakken. Dus de jaarlijkse ontzetrede wordt dit jaar uitgesproken door Arjen Lubach vanuit het thema Prijs der Vrijheid. Deelt hij zijn visie op vrijheid, samenleving en actualiteit. Om 23:30 dus in het Academiegebouw aan het Broerplein, de 28 augustusrede door Arjen Lubach.
1: Ja. Ja, en we gaan wat verder weg. Ruimtereis de Verdraagzamen. Dat is op het oude suikerfabriekterrein. En dat is vandaag om 16:00 en om 19:30 vanavond.

0: in een wilde muzikale locatie theatervoorstelling op een plek die zelf ook moet verdwijnen onder de druk van de herontwikkeling. Met een koptelefoon op hoor je een clash tussen intieme gesprekken, rauwe poëzie, beleidstaal, harde punk en wilde gedachtenstromen. Ja, ruimtereis de verdraagzamen. Op het oude suikerfabriekterrein. Ja, eerste om 4 uur vanmiddag en de andere is om 19:30 vanavond. Dat waren de tips die we er even uitgelicht hebben. Wil je ze allemaal zien en wat je nog niet iets gehoord hebt, dan moet je naar groningen.uitlopen.nu of je kijkt naar 9 op de Kabelkrant voor ook tv, staan ze ook allemaal. En heb je zelf iets georganiseerd, willen wij best doorgeven, maar doen wij het eerst even weten. Stuur je tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
1: En we hadden het net over Arjen Lubach. En we doen het toch maar eventjes met zijn alter ego Slimme Schemer en Tido. Samen met natuurlijk Janine de Abbring. Hoe heet dat? Een variant op het nummer van Eminem, Stan. Dit is Yella.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.

0: Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurdekariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je heid en man misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/Friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje, man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij, man, ik ben het nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaii, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.
1: Ik heb het koud, het is hier donker.
2: Slimme schemer. En Tido, een variant op het nummer Stan van Eminem. We gaan hem niet helemaal draaien, want er gaat nog 3 minuutjes door. En ik denk niet dat ik heel veel Groningers een plezier mee ga doen... met alleen maar Jelle hier op de Friese Radio en zo. En dat soort dingen. Dus wij gaan gewoon even verder met Sabrina Spiro. Material Lover. Zometeen gaan we naar de Stadsplaat. Dat is dus even wat anders dan Fries. Y en lange dagen hoor je naar Material.

mijn plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op een

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De provincie Groningen onderzoekt samen met de gemeente en twee waterschappen hoeveel exotische rivierkreeften er in de gemeente zitten. Dat gebeurt op 154 plekken waar fuiken worden uitgezet. Na 24 uur worden die gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de soort, grootte en het gewicht van de kreeften. In Groningen komen vier soorten voor. Ze kunnen oevers en sloten beschadigen. En onderzoek in Leiden laat zien dat natuurvriendelijke oevers het aantal rivierkreeften flink kunnen verminderen. Ook wordt gekeken of roofvissen kunnen helpen. Volgend jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Zo wil de provincie zien hoe de hoeveelheid rivierkreeften zich in de gemeente ontwikkelt. Op donderdag 10 september is er een grote banenmarkt op de vismarkt. Ruim 80 werkgevers en organisaties staan er met duizenden vacatures. Je kunt er praten met werkgevers over banen in bijvoorbeeld techniek, zorg, bouw, ICT, logistiek en dienstverlening. Ook kun je informatie krijgen over opleidingen en omscholing. Er zijn daarnaast speednetwerksessies en flight tours waarvoor je je vooraf moet aanmelden. Voor de gewone banenmarkt hoef je je niet aan te melden of een cv mee te nemen. De markt is van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De brandweer Groningen houdt zaterdag 12 september een open dag rond de kazerne aan de Zondweg. Er zijn allerlei demonstraties en informatiestands. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werkplaats en de uitdrukhal. Volwassenen kunnen horen van alles over brandveiligheid in huis, crisisbeheersing en burgerhulpverlening. En kinderen kunnen alle brandweerwagens bewonderen, waaronder de nieuwe tankautospuit. Ze mogen zelfs een brandje blussen en losgaan op de opblaasbare stormbaan. De brandweer verwacht die dag veel bezoekers, dus die krijgen daarom het advies om met de bus, op de fiets of lopend te komen. En GeForce Syndicate stopt met het feest Retaliation, dat op 30 oktober bij Fictie in de Oosterstraat zou plaatsvinden. Door de recente faillissementaanvraag van Fictie vindt de organisatie het te onzeker om het feest daar op een goede en betrouwbare manier te organiseren. Een andere geschikte locatie is op korte termijn niet gevonden, dus wordt het evenement helaas geschrapt. De organisatie richt zich daarom op nieuwe edities in 2027. Heb je al een kaartje, dan krijg je een persoonlijk bericht. Je ticket blijft geldig voor 2027 of je kunt je geld terugkrijgen. En dan nog het weer. Vandaag begint met droge periode, maar later op de dag neemt de kans op buien toe. Daarbij is nog steeds kans op onweer en veel regen. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 22 graden.
2: Gaan we direct even door met de verkeerssituatie op de Groningse wegen. Het is nog lekker rustig. Twee zaakjes vallen mij op. Natuurlijk zoals elke ochtend Parkweg en Hoendiep. Daar is de eerste opstopping rondom het Emma-viaduct. En de vooringang van het UMCG. Normaal gesproken is die niet ingekleurd op mijn kaartje. Maar ook daar is het wat drukker. Dus ik vermoed dat er even wat file staat voor de parkeergarage. Voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden. Ook op het spoor gaat het helemaal goed. Dus wij gaan ook meteen door. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
1: Wij gaan nog even terugblikken in die zin. Er is een afscheidsbijeenkomst geweest voor oud-burgemeester Jacques Wallagen. En dat was dus gistermiddag. En er waren veel bekende Nederlanders present, natuurlijk uit de politiek onder andere. Onze collega Echo is daarheen geweest en heeft daar wat quotes gehad over de herinneringen aan deze oud-burgemeester van Groningen.
0: Dit is de Oog-ochtendshow. Oog.
2: Trap af met Yves Berendsen en Emma Heester.

0: Ja, Yves en Emma.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, even naar een wat ander sfeertje. Namelijk de afscheidsbijeenkomst voor oud-burgemeester Jacques Wallagen. Daar waren gistermiddag veel bekende Nederlanders bij present.
2: Ja, de bijeenkomst die vond plaats in de kleine zaal van de Oosterpoort. Wallagen overleed op 12 augustus op 79-jarige leeftijd. De uitvaart vond vorige week plaats in besloten kring. Diverse sprekers hadden mooie woorden voor Wallagen, die van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen was. Zoals Johan Remkes, voormalig VVD-raadslid en minister.
3: Nou, Jacques Wallagen is in de eerste plaats natuurlijk een uitstekende burgemeester van deze stad geweest. En Jacques en ik kennen elkaar al heel lang. Want hij heeft in de raad als wethouder gezeten. En ik ben iets na die tijd ook raadslid geworden. Dus vanuit die periode kennen wij elkaar. En we hebben de beste herinneringen aan elkaar.
4: Jullie waren politiek niet altijd eens.
3: Nee, natuurlijk niet. Wij waren lid van twee verschillende politieke partijen. En wat je altijd wel merkte, dat was dat er zowel bij hem, en ik probeerde dat ook zelf een beetje te doen, dat er opening was om goed naar elkaar te luisteren.
2: Ja, je hoorde Johan Remkes als VVD'er, een politiek tegenstander, maar iemand met veel waardering voor Wallagen. Sharon Dijksma, een geboren stadjer en nu burgemeester van Utrecht, heeft als partijgenoten van Wallagen geleerd.
5: Nou, ik denk net als voor heel veel sociaaldemocraten heel belangrijk. Ik heb even uitzitten te rekenen hoe lang ken ik Jacques eigenlijk wel niet. En ik kom toch op 40 jaar waarschijnlijk. Ik denk dat ik toen ik een tiener was hem hier in Groningen bij de PvdA al wel gezien heb.
4: Hij wordt algemeen beschouwd als een verbinder. Wat maakt hem een verbinder?
5: Omdat hij uiteindelijk altijd oog had en hield voor datgene wat iemand anders ook belangrijk vond. Zonder dat hij daarbij zijn eigen waarden eigenlijk verloor. En dat is iemand die verbindt.
2: Je hoorde Sharon Dijksma, die nu burgemeester is van Utrecht. Maar ook Roelien Kamminga, en dat is de huidige burgemeester van Groningen, heeft veel waardering voor Wallagen. Wethouders, raadsleden en ook zij zelf konden altijd bij hem terecht voor advies. Hij was een verbinder, zegt ze.
6: Ja, ik denk gewoon in wie hij was. Soms kun je dat heel moeilijk vatten, maar hij straalde dat gewoon uit. Ik denk dat hij authentiek was. Maar iedereen die hem ontmoet heeft, die voelt dat meteen. En of je nou jong was, oud was, of van welke partijpolitieke kleur ook. Hij was iemand die gewoon luisterde, die probeerde te begrijpen. En natuurlijk zijn eigen weg koos, maar hij was er gewoon.
2: Je hoorde dus burgemeester Roelien Kamminga. Tot slot Max van den Berg, in de jaren 70 samen met Wallagen wethouder in Groningen. Ze waren twintigers met baanbrekende ideeën voor de stad. Hoe herinnert hij zich Jacques Wallagen?
7: Ja, ik ga dan toch 60 jaar terug. Voor mij is dat iemand net als ik, toen heel jong, die echt vonden dat dingen in de Partij van de Arbeid en in de stad echt anders moesten. En dan hebben we het over de verkeersplannen, de stedenbouwplannen, de afbraak die dreigde voor de stad. En ons gevoel, democratie doet ertoe. Je kunt, als je goed organiseert en mensen begeestert, daar verandering in brengen. Jacques was iemand die datzelfde plezier en dezelfde belang had in die rol daarin te willen vervullen. Nou, dat hadden we beide. Dus we zijn echt gewoon matig geweest en hebben heel heftig samen opgetrokken om die enorme veranderingen. Mensen kunnen zich dat nu niet meer indenken hoe groot die weerstand was. En hoezeer men probeerde die oude plannen over de stad te drukken. Om die te pakken te nemen en een andere kant op te gaan. Dat is ons uiteindelijk gelukt. Maar vraag niet hoe intens dat was. En dus ook in je persoonlijk leven waren jonge mensen. Maar uiteindelijk hebben we elkaar heel goed vastgehouden en daarmee veel bereikt.
2: Ja, je hoorde Max van den Berg als politicus, een tijdgenoot van Jacques Wallagen. De bijdrage was van Echo van Oosterhout.
8: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.
0: En dan is ondertussen onze redacteur Floris hard bezig met het nieuws bij elkaar zoeken. Zometeen een klein geschiedenislesje.
9: Hey Frank.

0: Sister Sledge. Oh, sorry, ze was nog niet klaar.
1: Nee, maar we hebben hier helemaal geen Frenkie.
0: Helemaal geen Frenkie. Nee, we hebben wel een Floris hier. En die is druk bezig geweest met het...
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Goeiedag, gaat allemaal lekker. Ja. Met het nieuws uit Groningen.
1: Ja, daarom.
0: Ik zei net al tegen Jan, ik heb zo ontzettend moeite met wakker worden vanmorgen.
1: Ja, ik merk het.
0: Derde kop koffie heb ik erin zitten. En Jan, Floris heeft een spannend verhaal gevonden. Ons alle bekend natuurlijk. Ja. Maar we luisteren graag naar.
1: Ja, dan gaan we het zo doen, want jij bent echt niet wakker. Want als ik zeg, Frenkie is niet, dan had ik normaal verwacht van... ja, nee, die is naar Hollywood.
0: Ja,
1: er kwam niks, dus ja, nee. Maakt niet uit, wij gaan namelijk niet naar Hollywood. Dat is het andere bruggetje. We blijven in Groningen, want tijdens Bom en Berend is niets wat het lijkt. Dat meldt tenminste RTV Noord. Ja, want vandaag viert Groningens ontzet, beter bekend als Bom en Berend. Maar achter het feest schuilt een opvallend verhaal. Bom en Berend was namelijk geen held, maar de vijand. Bisschop Bernhard von Galen van Münster. Ja, hij probeerde Groningen in 1672 te veroveren en bestookte de stad met zware mortierbommen. En dat waren echt joekels van een apparaat in die tijd. En toch is dat ook het verhaal achter de viering minder eenvoudig dan gedacht. Want van een echt beleg was geen sprake. En het ontzet vond niet plaats op 28 augustus. Ja, nou, nog een vrije dag minder. Die datum werd later de symbolische feestdag. Von Galen wilde Groningen bij Münster voegen. Het rampjaar 1672 bood hem daarvoor een kans. En uiteindelijk hield Groningen stand en trok de bisschop zich terug. Sindsdien wordt zijn mislukte aanval jaarlijks gevierd. Met veel plezier, mag ik wel zeggen.
0: Ja, nee, absoluut. En volgens mij had meneer von Rabenhaupt daar ook van alles
1: mee te maken. Ja, daarom hangt hij ook aan het gemeentehuis met een mooie buste.
0: Absoluut. En ik was toevallig afgelopen week in de Euroborg. En daar ook daar in de Business Lounge hangt een hele grote plakkaat met meneer von Rabenhaupt erop.
1: En je hebt ook de von Rabenhauptstraat.
0: Absoluut. Ja. Dat was vroeger altijd mijn adresje om lekker biertjes te drinken op de vrijdagavond in mijn studententijd.
1: Volgens mij heb je daar een kleine herhaling van.
0: Ik weet er niks meer van af.
1: Nee.
0: Dan Bureau Groningen op RTL4 en Videoland. Daarover bericht Groningen Nieuws. Het tv-programma Bureau Groningen is vanaf 15 oktober te zien op RTL4 en Videoland. In het programma loopt Ewout Genemans mee met 12 Groningse politieagenten, verdeeld over 6 koppels. De camera volgt de agenten tijdens hun dagelijks werk. Ze krijgen onder meer te maken met meldingen over vuurwapens, een verwarde man met een mes, verkeersongelukken en een verdronken man. Ook minder ingrijpende situaties zoals het zoeken naar een vermiste hond komen aan bod. Bureau Groningen is het 8e seizoen van deze reeks. Eerder volgden Genemans agenten in onder meer Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. De grote 4 zullen we maar zeggen. Deze serie moet een realistisch beeld gaan geven van het politiewerk en van het dagelijks leven in Groningen en omgeving.
1: Ja, dan moeten we ons toch een beetje gaan gedragen als komen op televisie.
0: Ja, nee, ja, precies. Ik bedoel, tot nu toe kwamen we er altijd mee weg. Maar wedergebeente zullen we maar zeggen.
1: Ja, nou ja, we zien het wel. Bedankt, Floris.
0: Toch? Zometeen gaan we nog even kijken naar de datum van vandaag. Eerst Alex Born.

0: Even koortsachtig wakker worden met Alex Warren en Fever Dream. Het is inmiddels alweer 9 minuten, eigenlijk zo goed als 8 minuutjes voor 8. Het is vrijdag 28 augustus. Het is natuurlijk vandaag bommenberend, maar niet alleen dag. Dat, het is ook de internationale dag van de roodharige. Oh, ik vind het wel leuk hoor. In 1972, ja, ik hou het zo nergens bij.
1: Ja, nee.
0: 72 werd het al door Arne Jansen gezongen. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Dat weten we allemaal. En nu weet wij daar persoonlijk niet, nou dat is helemaal niet waar, daar weten we heel veel van. Maar blijkbaar was toch iemand dusdanig onder de indruk van roodharige mensen dat er een internationale dag voor is opgericht. Zo is bijvoorbeeld een jaarlijkse bijeenkomst in Tilburg, maar ook in Groningen zijn er heel wat roodharige mensen te vinden.
2: Ja, en de meningen over roodharige mensen lopen nogal uiteen. Kinderen worden vaak gepest om hun reebruine lokken. Ja, volwassenen juist vaak bewonderd. Maar hoe je er ook over denkt, een roodharig persoon valt eigenlijk altijd wel op. Dat is vaak de reden dat ze hun haren blonderen of juist donkerder verven. Terwijl ze er natuurlijk zeker mogen zijn. Het voegt alleen maar diversiteit toe aan de gemengde mengelmoes die het mensdom vormt. Dus iets om trots op te zijn. Nou ja, ik kijk ook liever naar een roodharige dan iemand die geblondeerd is, eerlijk gezegd.
0: Ik doe
2: persoonlijk hoor, maar
0: ik doe er geen uitspraken over, okay. Verder, zullen we maar zeggen. Nou ja, goed.
2: En, je mag ze wel weer gewoon rood laten voor die haren. Ja.
0: Wij zaten net al eventjes te denken van wat past hier nou hartstikke goed bij de dag van de roodharige. Ja, dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Dat is Simply Red. Deze zanger heeft prachtig rode lokken en heeft het ook nog in zijn naam zitten. Dit is Sunrise. Dat past wel.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
4: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
5: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
3: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan, alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Drie minuutjes over acht. Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
7: Goedemorgen, Alexander.
6: Dag, hi. Wij gaan eens even beginnen met de koppen van het Oogradio Nieuws.
7: Ja, die koppen we er even in. Onderzoek gestart naar exotische rivierkreeften in de gemeente. Duizenden vacatures tijdens banenmarkt op de vismarkt. Veel bezoekers verwacht bij de open dag brandweer Groningen. En het enige wat niet doorgaat, streep door de Groningse Hardcore Festival Retaliation op 30 oktober.
6: Meer daarover rond 8:30 in het Oog Radio Nieuws. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. De gebruikelijke ochtendspits is toch eigenlijk wel weer een beetje begonnen. Eigenlijk de vaste plekken, de A28 rondom de Weijert, de op- en afritten, daar is het druk. Ook de Parkweg, staat wat stil. Rondom het ziekenhuis, Peterskampersingel, ook daar is het druk. En ik zie ook in het oosten van de stad bij de Rijksweg. Oh, dat is de brug. Over het. goede dag nog.
7: Winschoterdiep?
6: Winschoterdiep, ja. Ken je eigen geografie hier in de stad, zullen we maar zeggen. Kijken we ook nog eventjes naar de situatie op het spoor. In Noord-Nederland rijdt het helemaal lekker door. Moet je naar het oosten van het land voorbij Deventer. Check dan wel eventjes je reisplanner. Daar is een boom op het spoor gevallen vannacht. En daar zijn ze al een behoorlijke tijd bezig met die boom te verwijderen. Het zou eigenlijk om 7:30 al verholpen zijn, maar het staat nog steeds aangegeven. Dus ga je die kant op. Waarschuw even.
7: Je weet wat voor boom er is, hè?
6: Wat is een spoorboom?
7: Ja.
6: Hey, goeiedag, hè. Het is vroeg, maar Jan is erbij. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
8: Nou, het is nog vroeg, maar vanavond kan het ook feest worden. Alleen dubbelfeest, want ja, Groningen moet tegen Fortuna. En zoals Dick Nienhuis, dus mijn oude collega Dick Lukien, sorry meneer Lukien, hoopt dat een feestje verhogend is. Dat het feest verhogend is voor het feestje van Bommerberend, zo moet ik het zeggen.
6: Juist, en natuurlijk ook sorry meneer Nienhuis.
8: Ja, nou, die vindt niet erg hoor.
2: De Oogochtendshow.
9: Het geluid van Groningen. Oogradio.
6: Ja, en misschien ben jij er wel net mee klaar, maar wij gaan nog gewoon eventjes mee verder. Dit is Dreaming.

0: Marshmallow, Pink en nog een of andere zanger, Sting, wel eens van gehoord?
1: Nee, nou, het steekt wel een beetje.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, dat kun je misschien maar beter bij de politie laten. FC Groningen speelt vanavond een thuisduel tegen Fortuna Sittard. De club van de voormalig FC-trainer en speler Danny Buijs.
1: Ja, maar de FC staat momenteel op de 5e plaats in de Eredivisie met 6 punten na 3 wedstrijden. Fortuna is dan middenmotor, maar die heeft 4 punten. Vorig seizoen leed de FC een 1-2 thuisnederlaag tegen de Limburgers. Ja, en dat moet wel even rechtgezet worden. Eerder deze week was er goed nieuws, want aanvoerder Tijmen Blokzijl verlengde zijn contract. En trainer Dick Lukien is daar blij mee.
3: Ja, het was wat dat betreft één groot goed nieuws show van de week. Want ik vind Tijmen een geweldige speler. Mooi uithangbord voor de club. Hij heeft grote stappen gezet, ook in het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Ja, heel blij dat hij zijn contract heeft verlengd.
4: Ja. Een volgende stap in de toekomst. Is hij er klaar voor, als ik het jou vraag?
3: Nee, nog niet.
4: Waarom niet?
3: Nou, ik vind dat hij nog een aantal dingen moet verbeteren. En om dingen te verbeteren moet je spelen. En ik vind dat hij hartstikke goed op weg is. Hij heeft al hele grote stappen gezet. Hij kan mooie stappen zetten. Hij kan echt naar grote clubs, denk ik. Alleen dan moeten er nog een aantal dingen bij. En dat is ook logisch op die leeftijd als verdediger. En daarin is hij keihard mee aan de slag. Dus het handelen naar wat de situatie vraagt in het verdedigen, daar kan hij nog wel in groeien.
4: Denk, nou is de wedstrijd morgen op 28 augustus. Dan is het ook bombarderend hier in de stad. Betekent dat nog iets speciaals voor je?
3: Ja, ik ben natuurlijk iemand uit de regio, dus ik weet wat het betekent. We hebben het over bombarderend, maar daar moeten we het eigenlijk niet over hebben. Want dat was natuurlijk de man die het vervelend maakte.
4: Precies.
3: Dus ik heb het liever over Karl von Rabenhaupt. En ik weet ook dat het Groningens ontzet wel iets is wat in de stad leeft. Ook bij onze supporters leeft. Laten we morgen daar een mooie wedstrijd van maken. En dan kunnen ze na afloop een geweldig feestje bouwen.
1: Je hoorde trainer Dick Lukien van FC Groningen. Ja, en hij kan vanavond weer beschikken over spits Oscar Zawada. Maar meer dan een invalbeurt is er eerst nog niet. Lukien had het dus zojuist al over de aanvoerder Tijmen Blokzijl. Die is zelf natuurlijk ook blij met zijn contractverlenging.
5: Ja, hartstikke goed. Ik ben natuurlijk hartstikke blij mee. Dus deze week kwam naar buiten. Dus dan is dat ook allemaal achter de rug. En wat ik zeg, ik ben er zelf ook hartstikke blij mee.
6: Heb jij een perspectief voor jezelf bij FC Groningen? Ja, tot 2028 heb je verlengd.
5: Ja.
6: Hoe lang blijft Tijmen Blokzijl nog bij FC Groningen?
5: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Wat je zegt, mijn contract is tot 2028. Maar ik hoop gewoon een heel goed jaar te draaien en dan een mooie stap te maken. Dat weet iedereen, denk ik. Dus dat hoop ik. Maar wat je zegt, je weet nooit hoe het loopt in het voetbal. En we gaan zien.
6: Ik wil nog even hebben over jouw aanvoerderschap. Racing is nu weg, dus nu ben jij eerste aanvoerder. Hoe bevallen de eerste wedstrijden jou als aanvoerder?
5: Ja, nee, hartstikke mooi. Het is maakt me toch wel trots om aanvoerder te zijn voor deze club. Ook omdat het gewoon voelt als jouw clubje, zeg maar. Dus dat je dan die bal mag dragen, dat is elke wedstrijd wel weer heel speciaal. Dat hebben we nu 3 keer mogen doen. En ik hoop nog 31 keer.
6: Is het heel veel anders in het veld dan hoe je daarvoor deed?
5: Heel veel anders, ja. Je hebt natuurlijk iets meer dingetjes. Je hebt misschien wel meer contact met de scheids en dat soort dingen en zo, maar nee, in principe probeer je sowieso het team aan te sturen vanuit de positie waar je staat. Maar nee, tuurlijk wordt er nu misschien af en toe daarin wat extra's voor.
1: Ja, je hoorde aanvoerder Tijmen Blokzijl van FC Groningen. Ja, het duel tegen Fortuna begint dus vanavond om 8 uur. En Rente, Mercera en Mesu zijn vanwege blessures niet inzetbaar. De bijdrage was van Sam Sietepoel.
7: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.
0: Oogradio. Ja, 28 augustus, dat is natuurlijk bommenberend. Maar er zijn nog meer Groningse feesten, waaronder Sundermaarten. En daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar eerst

0: Scar Tissue hoorde hier bij het geluid van Groningen. Vandaag begint de dag met een droge periode, maar later vandaag neemt de kans op de buien toch wel toe. Ja, en ook nu is er al een klein beetje miser aan de gang.
1: Ja.
0: Vandaag steeds kans ook op onweer en dus veel regen. En dat wordt bij een matige zuidwestenwind toch nog een graad of 22.
2: Ja, dat is weer een andere aanduiding als je zegt de stad stroomt vol. Dat is, gaan we liever met mensen dan met
0: regen. Nee, precies. Ja. That is different cook.
2: Ja. Ja, Sunnemeerte in Groningen hangt aan een zijden draadje. Ja, dat is anders de conclusie op de pagina van Sitcom. Groningen dreigt haar splinternieuwe volksfeest Sunnemeerte te verliezen. De organisatie komt geld tekort en vreest dat de feerieke parade dit jaar niet kan doorgaan. Dat is sneuwwerk. Laten we hopen dat er nog een oplossing komt. Nieuwe expositie stelt de selfie aan de kaak. RTV Noord komt ermee. De Groninger kunstenaars Wim van der Kuip en Erike Stulp vragen met hun expositie Selfies aandacht voor ons toenemende telefoongebruik. Met een mix van humor en kritiek willen ze bezoekers aan het denken zetten over de rol van de smartphone in ons dagelijks leven.

0: veel bedrijven moeilijk om veel werknemers te vinden.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik ben geen grote voorstander van dit soort dingen. Ik heb het ook wel eens gehad, hadden we een personeelsfeestje uitje. Maar gingen we van tevoren nog wel eventjes een teambuildingscursus doen. Nou ja, goed.
2: Als ik zoiets hoor, dan krijg ik ook bepaalde kriebels, hoor.
0: Ja, nee, ik krijg er ook jeuk van. Maar goed, met z'n allen lekker wat te doen, dat is wel heel erg belangrijk.
2: Dat wel.
0: Wij doen het hier bij de ochtendje ook wel. Wij gaan meestal bowlen, dat is ook wel leuk.
2: Ja, leuk.
0: Vaak wel lastig dat dat dan om 8 uur 's avonds is, eindigt om 10 uur... en om 7 uur staan we weer hier.
2: Kunnen.

0: Son Mier.
1: Het is 8 minuutjes voor 8:30. Het is bombarderend, oftewel 28 augustus, de vrijdag. En we gaan eens even kijken naar wat er vandaag allemaal te doen is in en rondom de stad. En we beginnen rondom de stad.
2: Ja, dat kun je wel... Pardon, dat ging naar de hoofd.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
2: Dat kun je wel stellen, ja. Ik verschrik me een beetje. Aardbeverfestival. Ja, leuke titel. Maar de plek is wel wat lastig, denk ik. Verlaatweg.
1: Oeh,
2: bijna Harry Potter.
1: Ja,
2: maar in Temboer.
1: Ja.
2: En dat is van vandaag tot en met zondag. Dus je hebt nog even. Maar vanavond om 7:00 is de opening. Daarna 3 dagen lang feestavonden. 'S Ochtends een ontbijt, yoga. In de loop van de dag zijn er diverse activiteiten. Weer yoga, workshops, rondleidingen langs onder andere tiny houses, strohuis en een zelfoogsttuin. Ja, er zijn lezingen, diverse kinderactiviteiten, maar ook live muziek, jam stage en er is 's avonds diverse bands en afsluiting van, met DJ's. Ja, kortom, Temboer gaat op zijn kop. Het klinkt wel lekker actief allemaal. Dus als je zin hebt om daar eens te kijken hoe ze daar een feestje bouwen... Aardbeverfestival. Verlaatweg in Temboer. Dus dat moet je even opzoeken. En dat is van vandaag tot en met zondag.

0: dag.
1: Ten boer op zijn kop, dat heeft vast met al die yoga te maken.
0: Ja.
1: Dan morgen om 10:30 of 10:30 s'avonds bij de Vera Downstage Thijs Vrolijk. Deze beste zanger komt uit Groningen. Maar zoals sommige mensen in een andere tijd geboren hadden willen worden, lijkt hij uit een andere plaats afkomstig te zijn. De man schrijft zijn eigen Engelstalige teksten en maakt muziek die geworteld is in country, bluegrass en folk. Met zijn warme, heldere stem weet hij verhalen te vertellen die niet alleen verstaanbaar, maar ook herkenbaar zullen zijn voor veel mensen. Morgenavond om 10:30 bij de Vera Downstage, Thijs Vrolijk.
0: Ja, nou, het klinkt heel vrolijk. Wat ook heel vrolijk is, en daar gaan we het zometeen nog even verder over hebben, maar dat is het Noorderzonfestival. En als je het zegt, het is coördinatie. Maar goed, daar hebben we het over diverse locaties in de binnenstad tot en met zondag. Ja, ook, het is de 31ste maandag. Het is de laatste keer dat je erheen kunt dit weekend, want volgende week is het over. Maar is het culturele festival nog wel begaanbaar? En internationale zang en dans is er, literaire voorstellingen zijn er, een kinderprogramma en nog veel meer. Ja, na zondag wordt het Noorderplassoen weer teruggegeven aan de stadjes. Dat hoop ik. Mm. En aan de flora en fauna van het park. Ja, dus geniet er nog even volop van. Nou, ik ben er vanmorgen weer overheen gereden hier naartoe. Het zag er weer keurig verlicht en vrolijk uit. Dus volgens mij gaan we daar nog wel even een mooi weekendje krijgen.
1: Ik denk het wel. Ja. Het is hartstikke leuk. Veel gezelligheid levert dat altijd op in de stad. Ik zit eventjes te kijken. Wij gaan nog eventjes naar één plaatje voordat we naar de stadsplaat gaan. Kelly Clarkson, Breakaway hoor je hier bij het geluid van Groningen. Daarna gaan we door met Remco Kai en Nos Die Storm. Dat is Groningse voor naast je staan.
0: Oh. Ja.

0: Kai en Noordy Stone. Dat is Gronings voor naast je staan.
1: Klinkt heel goed.
0: Toch? Ja.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Nee, dat gaan we niet doen trouwens. Wij gaan naar...
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De provincie Groningen onderzoekt samen met de gemeente en de twee waterschappen hoeveel exotische rivierkreeften er in de gemeente zitten. Dat gebeurt op 154 plekken waar fuiken worden uitgezet. Na 24 uur worden die gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de soort, grootte en het gewicht van de kreeften. In Groningen komen 4 soorten voor. Ja, die kunnen oevers en sloten beschadigen en onderzoek in Leiden laat zien dat natuurvriendelijke oevers het aantal rivierkreeften flink kunnen verminderen. En ook wordt er gekeken of roofvissen kunnen helpen. Volgend jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Zo wil de provincie zien hoe de hoeveelheid rivierkreeften zich in de gemeente ontwikkelt. Op donderdag 10 september... is er een grote banenmarkt op de vismarkt. Ruim 80 werkgevers en organisaties staan er met duizenden vacatures. Je kunt er praten met werkgevers over banen en bijvoorbeeld techniek, zorg, bouw, ICT, logistiek en dienstverlening. Ook kun je informatie krijgen over opleidingen en omscholing. Er zijn daarnaast speednetwerksessies en flight tours. Daar moet je je wel vooraf voor aanmelden. Voor de gewone banenmarkt hoef je je niet aan te melden. En een CV of een CW mee te nemen, moet ik zeggen. Dat is dan ook niet nodig. De markt is van 11:00 tot 17:00. De brandweer Groningen houdt zaterdag 12 september... een open dag rond de kazerne aan de Zondweg. Er zijn allerlei demonstraties en informatiestands. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werkplaats en de uitdrukhal... en volwassenen horen van alles over brandveiligheid in huis... crisisbeheersing en burgerhulpverlening. De kinderen kunnen alle brandweerwagens bewonderen... waaronder de nieuwe tankautospuit... en ze mogen zelfs een brandje blussen en losgaan op de opblaasbare stormbaan. De brandweer verwacht die dag veel bezoekers... dus die krijgen daarom het advies om met de bus, op de fiets of lopend te komen. En GeForce Syndicate stopt met het feest Retaliation... dat op 30 oktober bij Fictie in de Oosterstraat zou plaatsvinden. Door de recente faillissementaanvraag van Fictie... vindt de organisatie het te onzeker om het feest... daar op een goede en betrouwbare manier te organiseren. Een andere geschikte locatie is op korte termijn niet gevonden... dus wordt het evenement geschrapt. De organisatie richt zich daarom op nieuwe edities in 2027. Heb je al een kaartje, dan krijg je persoonlijk bericht. Je ticket blijft geldig voor 2027. Of je kunt je geld terugkrijgen. En dan nog het weer. Vandaag begint met een droge periode. Maar later op de dag neemt de kans op buien toe. Daarbij is nog steeds kans op onweer en veel regen. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 22 graden.
0: Gaan we even door met de verkeerssituatie op de Groningse wegen. Het staat nergens stil, maar het is toch nog wel redelijk druk. We gaan even van zuid naar west. Allereerst natuurlijk de A28. De op- en afritten rondom de Weijert en Helpman, die lijken goed bezet. Ook de Parkweg en het Hoendiep. Daar is het wat drukker dan dat je het zou willen hebben. De Peterskampersingel rondom het ziekenhuis. Ook daar wordt op mijn slimme kaartje van Groningen bereikbaar aangegeven dat het druk is. En de Zonnelaan en de Eikenlaan natuurlijk klassiek. In Paddepoel bij het kruispunt. Ook daar is het druk en zul je wel eventjes stilstaan. Wij blijven niet stilstaan, Jan. Wij gaan meteen weer door. Met een thema waar we eigenlijk de afgelopen weken al best wel veel aandacht aan hebben besteed. Ja. En we doen het graag nog even
1: verder. Ja, nee, maar ik vind het ook leuk, want het is ook echt wel leuk om er aandacht aan te besteden.
0: En waar hebben we het over dan?
1: Noorderzon.
0: Ah.
1: Ja, nou, en het leuke is, we hebben tot op heden al door aandacht besteed aan het festival als het bezig is. We gaan nu aandacht besteden aan een onderdeel dat of vooraf of na de tijd plaatsvindt, namelijk de opbouw en het opruimen. Nou, hoe dat zit, blijf luisteren.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Ja, Kygo en Khalid hoorde je bij het geluid. Nee, Kygo.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Een noorderzon, je hebt het wel meegekregen, is lekker aan de gang. Daar heb je waarschijnlijk wel iets van gemerkt.
2: Ja, want zo'n festival brengt nogal wat voorbereiding en werk met zich mee. En dat werk dat voornamelijk achter de schermen gebeurt. Ja, backstage, zoals het zo mooi heet. Wat komt daar nou bij kijken en vooral wie komt daar bij kijken? Onze gast van vanmorgen, die weet daar vast meer van, want hij doet dat werk al enige tijd. En in de studio, en ik vind het gewoon leuk, ik blijf zeggen, Flip Fietspel. Goedemorgen, ja. Flip.
3: Hoi.
2: Ja, je vertelde mij hoe het tot stand gekomen is. Ik vind het heel mooi, ik vind het een mooie naam. Maar ik ga eens de kernvraag stellen. Ik heb gelezen, jij bent een backstage coördinator.
3: Dat klopt.
2: Ja, wat is dat en wat doe je nou eigenlijk?
3: Basically hebben we een leeg park op het begin.
2: Ja, dat klopt.
3: En daar komen een aantal zeecontainers met allerlei voorraaddingen. En spulletjes, snoertjes, stekkertjes.
2: Jij bent de man die dus de dozen opentrekt en met een leeg plan op de grond begint. En dan staat er...
3: Daar, daar zijn mensen voor van
2: de organisatie.
3: Maar ik beheer alle spullen die daar backstage zijn. En voor hun is het heel makkelijk om een opbouwploegje aan te sturen. Ga dit doen. En dan zeggen zij van, daar ben je dit en dit, een boommachine en van alles voor nodig. En dan zeggen ze, ga maar naar Flip.
2: Ja, nee, maar dat is wel belangrijk, want zulke mensen heb je hard nodig. Want als dat niet op orde is, dan vind je niks meer en dan staat er ook niks.
3: Precies.
2: Dat is een beetje de noemen ze dat ook, de olie in de raderen. En dat is de duvelstoeljager, de duizendpoot. Maar wel altijd een belangrijke man. Want als jij het niet weet te vinden, ik denk dat de rest dan een beetje in paniek raakt, of niet?
3: Nou, dan hebben we nog een runner die eventueel...
2: Oh, oké. Nee, dan... Meestal zijn wel de mensen die echt alles weten. En dan, maar ja...
3: Ja, dat is onderdeel van mijn taak inderdaad. Ja. Weten waar alles ligt. Op tijd aangeven als iets bijna op is en... Iedereen van alles meegeven, maar ook het aanspreekpunt zijn daar backstage.
2: Maar ook zelf wat in elkaar zetten, je sleutelvraag mee neem ik aan. Zo lijkt je me wel tenminste.
3: Ja, nee, dat is zeker waar. Ondertussen krijg ik allerlei deco-klusjes. We hebben nu een kunstenares, die heeft de aankleding van het park gedaan. Maar die heeft af en toe zoiets van, nou, ik wil graag een leuk bord voor het park. Nou, dat heb ik dit jaar gemaakt. We hebben met haar gebrainstormd en hebben een... Een bouwhekje hebben we allemaal oude kabels opgebonden. Mm. En daar een lichtsnoer in gezet. En dat kun je nu aanzetten. En dus, staat een bar.
2: Die hele grote toegangspoorten die boven de Lelysingel, dat is dan het fietsweg dwars door het hele gebeuren heen staan. Ja. Die zijn ook mooi aangekleed. Dat soort dingen kom je dan mee?
3: Dat soort dingen komt zij dan mee.
2: Ja, maar dan helpen jullie
3: daarmee zeker. De opbouw, ik kan daar niet alle credits voor nemen.
2: Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar jullie moeten het wel allemaal goed vastzetten en ook zorgen dat het blijft staan.
3: Absoluut, ja.
2: Een beetje lullig als het naar beneden komt.
3: Ja. Maar ja, zij bouwt dat op en zij designt het. En ik help haar mee met eventueel spanbandjes of dat soort dingen. Ja.
2: Is dat voor jou nou specifiek alleen Noorderzon, of doe je dat ook op andere plekken?
3: Ik doe het ook op andere plekken, maar sommige festivals wat andere dingen dan dit.
2: Ja.
3: Dit doe ik echt alleen op Noorderzon, zeg maar. De backstage coördinatie. Op andere festivals ben ik meer met horeca bezig. Barretjes opbouwen of runnen. Ja.
2: Ja, maar ik heb het gevoel, dat had ik tenminste ook in mijn informatie staan, je doet dit al enige tijd, dat dit wel een bijzonder festival voor jou is.
3: Zeker, het voelt als één grote familie.
2: Ja, ja, dus je komt hier graag dan ook elke keer terug, lijkt mij.
3: Ja, vanaf kinds af aan ga ik hier al naartoe. En vanaf 2010 ben ik begonnen als vrijwilliger.
2: Dat doe je dus al 16 jaar?
3: Ja. Ja.
2: Niet allemaal hetzelfde, maar...
3: Precies,
2: je bent wel 16 jaar bij Noorderzon betrokken dan.
3: Ja, ja zeker, ja.
2: Nog een sappige verhaal of leuke anekdotes?
3: Mm.
2: Ook als coördinator is wel eens iets gevraagd dat je denkt, waarvoor hebben ze dat in hemelsnaam nodig?
3: Nee, niet echt.
2: Nee, okay.
3: Ik moet zo snel op de binnen schieten.
2: Nee, maar ik mag aannemen dat er best wel bijzondere dingen geweest zijn.
3: Er zijn wel eens wat dingen geweest, ja. Dingen die uit het water moeten gevist worden.
2: Oh ja, dat is ook zo handig.
3: Ja.
2: Je hebt nou ook een paar drijvende dingen. En, nog geen lekkages gehad?
3: Ik geloof dat er één tentakel defladed is, zeg maar.
2: Oh. Ja, maar ik bedoel, je hebt nog niet gehad dat de voorstelling is dat je het ponton in de vijver langzaam omlaag ziet.
3: Nee, dat zit allemaal goed vast. Open.
2: Ja, dat wou ik niet zeggen. Wat heb je, zeg maar, nog als wens? Ik bedoel, wat zou er op Noorderzon nog gebouwd moeten worden of gedaan moeten worden? Je denkt van, nou, daar wil ik wel aan meewerken.
3: Ja, het is een beetje controversieel. Want ja, ik hou wel van traditie en dingen die al goed gaan. Vind ik heel tof om te zien. Zoals ik vond het podium op de Vijver heel vet. Ja. Maar dat kan nu niet meer, helaas.
2: Oh, de kleine Vijver bij het restaurant, die betonvijver bedoel je?
3: Bij zondag, ja.
2: Ja, dat bedoel,
3: daar stond ooit het podium. En
2: daar stond helemaal het podium.
3: Toen is die verplaatst.
2: Ja.
3: Nu hebben we dat grote podium niet meer, maar veel meer kleine dingetjes, lokalere dingen.
0: Heb je ook wel eens verzoeken gekregen waarvan je denkt van, nou, dat gaat echt niet lukken, of misschien wel van, dat kan ik helemaal niet maken? Letterlijk, figuurlijk?
3: Niet echt, nee. Eigenlijk is er altijd wel iets te verzinnen. Vorig jaar hadden we volgens mij een motivational speaker.
0: Mm-hmm.
3: En er moest dan de knop ingedrukt en er moest in het park staan. En dat was wel heel lastig om te maken, want dat boxje moest dan wel daar stevig in staan. Mm-hmm. En het moest niet zomaar meeneembaar zijn. En
2: oh ja, ook zo leuk.
0: Ja. Ja. Maar basically, ik hoor het, u vraagt, wij draaien.
3: Precies, ja.
0: Leuk.
3: Mensen komen naar me toe, dit moet gebeuren. Verzin er iets op.
2: Zullen we dan maar vertellen wat we nog bouwen willen? Of, nee.
0: Ja, of dat we vrijwilligers zoeken. Nee.
2: Nee. Nou, maar goed.
3: Je kunt je nog aanmelden voor achter de bar.
2: Daar zoeken ze nog mensen voor. Maar jullie hebben toch. Dit is ook allemaal. Dat vergat ik bijna. Maar het is allemaal vrijwilligerswerk, begrijp ik.
3: Wat ik doe niet. Nee, maar de opbouw ook niet.
2: De teams bedoel ik.
3: De teams? Hoe bedoel je?
2: Die jongens die het maken, die bouwteams. En...
3: Nee, dat is ook betaald.
2: Oh?
3: Ja,
2: okay.
3: Zeker. Het is heel lastig om
2: iemand die denk ik.
3: 18 dagen aan het werk is te zeggen, jij krijgt maar een vergoeding.
2: Ik wist niet hoe het opgebouwd was, maar ik bedoel, ik neem aan dat je ook wel een bepaalde professionele kennis moet hebben van alle apparatuur en zo.
3: Absoluut,
2: Maar jij gaat, als ik het zo hoor, nog zeker 16 jaar door?
3: In ieder geval 10. Laten we er 25 volmaken.
2: Mochten we over Noorderzon rijden en je ziet daar iemand met een hele mooie paardenstaart naar achter en een zwart shirt van Crew, dan moet je even roepen, Flip, ik heb dat nodig en misschien dat je dan een boormachine kunt lenen. Ik heb geen idee, maar jij runt de zaak. Ik hoop dat je alles heel mooi weer op kunt ruimen, alles weer compleet is en dat we weer volgend jaar weer terug mogen verwachten.
3: Ja, hopelijk wel. Hopelijk is vrijdag alles weg.
2: Ja, nou, je zei al, in een week is weg. Ik weet hoe snel dat gaat. Ik wens jullie heel veel succes, dat alles goed mag verlopen. En tot de volgende keer. Bedankt voor dit gesprek.
3: Dankjewel. Fijne dag nog.
1: Tot 9 uur is dit... De

0: Ja, geweldig. George Michael dus. Wake me up before you go-go. Hoorde hier bij het geluid van Groningen.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Nou ja, dat is wel de handig, anders hoor je niks. We hebben een berichten van Floris gevonden in onze redactie. En daar heeft hij onder andere neergezet: spoorpersoneel slaat alarm om verharding. Dat is een tekst op RTW Noord. Ja, het spoorpersoneel in Noord-Nederland luidt de noodklok over toenemende agressie en geweld op treinen en stations. Uit een onderzoek van de vakbond VVMC blijkt dat in mei 280 meldingen van agressie binnen zijn gekomen. Waaronder 7 gevallen van fysiek geweld. Ruim 90% van de ondervraagde medewerkers voelt zich wel eens onveilig. De afgelopen maanden werden meerdere conducteurs mishandeld en momenteel zitten 6 noordelijke spoorwerkers langdurig thuis na geweldsincidenten. Volgens de NS neemt de agressie tegen medewerkers landelijk toe, al is die stijging in het noorden minder sterk. Nou, toch weer mooi dat we dat beter doen. VVMC-voorzitter Murat Mert zegt dat de ernst van incidenten toeneemt. Zelf werd hij onlangs bij zijn keel gegrepen nadat hij jongeren aansprak op het gebruik van verdovende middelen in de eerste klas.
0: Nee, dat moet je gewoon in de tweede klas doen.
2: Ja, ik wou het zeggen, dat mag ook niet. We waren eerste klas heroïne, maar dat mag niet in de eerste klas gebruiken.
0: Nee, maar
2: zonder gekheid. Ja. Het is te gek voor woorden dat ze dan zo'n man bij zijn keel grijpen omdat ze zelf met verdovende middelen zitten.
0: Nou ja, en de trend die hier wordt aangegeven, dat onderscheidt wel een beetje mijn gevoel. Ik werk zelf ook in een winkel en ik moet zeggen, het is de afgelopen jaren bij het algemene publiek niet veel leuker op geworden.
2: Nee, en dat gebeurt ook zodanig dat je bijna merkt van, oh, er is weer aan de hand. Je voelt meteen, want iedereen die duikt weg.
0: Er spant iets en het gaat niet goed. Dan, veel Noorderzonners vinden het nieuws maar negatief. Daarover bericht Dagblad van het Noorden. Jongeren volgen het nieuws steeds vaker op hun eigen manier en vinden dat berichtgeving regelmatig te negatief is. In plaats van alleen traditionele media gebruiken jongeren onder meer zoekmachines, social media en AI om op de hoogte te blijven en meer achtergrondinformatie te krijgen. Ook gesprekken met vrienden spelen een rol bij het volgen en begrijpen van actuele gebeurtenissen. Daarbij blijft de behoefte aan betrouwbaar nieuws bestaan, maar jongeren willen vooral weten wat nieuws betekent en waarom iets gebeurt. Volgens hen ligt de nadruk in de media vaak op opvallende en negatieve gebeurtenissen, terwijl positief nieuws minder aandacht krijgt. Ja, dat is zo.
2: Maar ja, met AI dat te gaan doen, krijg ik toch een beetje de kriebels bij.
0: Ja, nou ja, goed. Ik kan mij er helemaal in leven dat positief nieuws minder aandacht krijgt.
2: Dat mag best
0: maar
2: wel meer,
0: dat is
2: inderdaad
0: toch ook een beetje de aard van het nieuws. Een mens is geneigd als iets niet goed gaat, daar aandacht op te focussen.
2: Ja,
0: en als iets wel goed gaat,
2: dat is misschien een mentaliteitsprobleem. Niet alleen van de nieuwsbrengers, maar ook van de mensheid zelf. Dus misschien moeten we daar eens wat aandacht geven.
0: Zo, daar gaan we wel heel erg diep op in.
2: Maar ik bedoel, dat kun je ook doen, maar ik snap dat ze het voelen. Maar ja, ik hoop toch dat ze daar een beetje zelf ook wat aan veranderen.
0: Ja,
2: zij zijn de volgende generatie, dus.
0: Yes. Wij gaan nog even verder met Robbie Williams. Dat brengt deze show alweer bijna tot het einde. We gaan nog eens even kijken of we zo nog een heel klein stukje weerbericht kunnen doen. Dat moet nog net lukken. Robbie Williams eerst en Feel hier bij Oogradio. Come on.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De provincie Groningen onderzoekt samen met de gemeente en twee waterschappen hoeveel exotische rivierkreeften er in de gemeente zitten. Dat gebeurt op 154 plekken waar fuiken worden uitgezet. En na 24 uur worden die gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de soort, grootte en het gewicht van de kreeften. In Groningen komen vier soorten voor. Ze kunnen oevers en sloten beschadigen. Onderzoek in Leiden laat zien dat natuurvriendelijke oevers het aantal rivierkreeften flink kunnen verminderen. En ook wordt gekeken of roofvissen kunnen helpen. Volgend jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Zo wil de provincie zien hoe de hoeveelheid rivierkreeften zich in de gemeente ontwikkelt. Op donderdag 10 september is er een grote banenmarkt op de vismarkt. Ruim 80 werkgevers en organisaties staan er met duizenden vacatures. Je kunt er praten met werkgevers over banen in bijvoorbeeld techniek, zorg, bouw, ICT, logistiek en dienstverlening. Ook kun je informatie krijgen over opleidingen en omscholing. Er zijn daarnaast speednetwerksessies en flight tours waarvoor je je vooraf moet aanmelden. Voor de gewone banenmarkt hoef je je niet aan te melden en ook geen cv mee te nemen. De markt is van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De brandweer in Groningen houdt zaterdag 12 september een open dag rond de kazerne aan de Zondweg. Er zijn allerlei demonstraties en informatiestands. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werkplaats en de uitrukhal. Volwassenen kunnen alles horen over brandveiligheid in huis, crisisbeheersing en burgerhulpverlening. Kinderen kunnen alle brandweerwagens bewonderen, waaronder de nieuwe tankautospuit. Ze mogen zelfs een brandje blussen en losgaan op de opblaasbare stormbaan. De brandweer verwacht die dag veel bezoekers, dus die krijgen daarom het advies om met de bus, op de fiets of lopend te komen. En GeForce Syndicate stopt met het feest Retaliation, dat op 30 oktober bij Fictie in de Oosterstraat zou plaatsvinden. Door de recente faillissementsaanvraag van Fictie vindt de organisatie het te onzeker om het feest daar op een goede en betrouwbare manier te organiseren. Een andere geschikte locatie is op korte termijn niet gevonden, dus wordt het evenement geschrapt. De organisatie richt zich daarom op nieuwe edities in 2027. En heb je al een kaartje, dan krijg je persoonlijk bericht. Je ticket blijft geldig voor 2027. Of je kunt je geld terugkrijgen. En dan nog het weer. Vandaag begint het met droge periode, maar later op de dag neemt de kans op buien toe. Daarbij is nog steeds kans op onweer en veel regen. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 22 graden. Ja, dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan, alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
7: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De provincie Groningen onderzoekt samen met de gemeente en twee waterschappen hoeveel exotische rivierkreeften er in de gemeente zitten. Dat gebeurt op 154 plekken waar fuiken worden uitgezet. En na 24 uur worden die gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de soort, grootte en het gewicht van de kreeften. In Groningen komen vier soorten voor. Ze kunnen oevers en sloten beschadigen. Onderzoek in Leiden laat zien dat natuurvriendelijke oevers het aantal rivierkreeften flink kunnen verminderen. En ook wordt gekeken of roofvissen kunnen helpen. Volgend jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Zo wil de provincie zien hoe de hoeveelheid rivierkreeften zich in de gemeente ontwikkelt. Op donderdag 10 september is er een grote banenmarkt op de vismarkt. Ruim 80 werkgevers en organisaties staan er met duizenden vacatures. Je kunt er praten met werkgevers over banen in bijvoorbeeld techniek, zorg, bouw, ICT, logistiek en dienstverlening. Ook kun je informatie krijgen over opleidingen en omscholing. Er zijn daarnaast speednetwerksessies en flight tours waarvoor je je vooraf moet aanmelden. Voor de gewone banenmarkt hoef je je niet aan te melden en ook geen cv mee te nemen. De markt is van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De brandweer in Groningen houdt zaterdag 12 september een open dag rond de kazerne aan de Zondweg. Er zijn allerlei demonstraties en informatiestands. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werkplaats en de uitrukhal. Volwassenen kunnen alles horen over brandveiligheid in huis, crisisbeheersing en burgerhulpverlening. Kinderen kunnen alle brandweerwagens bewonderen, waaronder de nieuwe tankautospuit. Ze mogen zelfs een brandje blussen en losgaan op de opblaasbare stormbaan. De brandweer verwacht die dag veel bezoekers, dus die krijgen daarom het advies om met de bus, op de fiets of lopend te komen. En GeForce Syndicate stopt met het feest Retaliation, dat op 30 oktober bij Fictie in de Oosterstraat zou plaatsvinden. Door de recente faillissementsaanvraag van Fictie vindt de organisatie het te onzeker om het feest daar op een goede en betrouwbare manier te organiseren. Een andere geschikte locatie is op korte termijn niet gevonden, dus wordt het evenement geschrapt. De organisatie richt zich daarom op nieuwe edities in 2027. En heb je al een kaartje, dan krijg je persoonlijk bericht. Je ticket blijft geldig voor 2027. Of je kunt je geld terugkrijgen. En dan nog het weer. Vandaag begint het met droge periode, maar later op de dag neemt de kans op buien toe. Daarbij is nog steeds kans op onweer en veel regen. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 22 graden. Ja, dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna €4 miljoen op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De provincie Groningen onderzoekt samen met de gemeente en twee waterschappen hoeveel exotische rivierkreeften er in de gemeente zitten. Dat gebeurt op 154 plekken waar fuiken worden uitgezet. En na 24 uur worden die gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de soort, grootte en het gewicht van de kreeften. In Groningen komen vier soorten voor. Ze kunnen oevers en sloten beschadigen. Onderzoek in Leiden laat zien dat natuurvriendelijke oevers het aantal rivierkreeften flink kunnen verminderen. En ook wordt gekeken of roofvissen kunnen helpen. Volgend jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Zo wil de provincie zien hoe de hoeveelheid rivierkreeften zich in de gemeente ontwikkelt. Op donderdag 10 september is er een grote banenmarkt op de vismarkt. Ruim 80 werkgevers en organisaties staan er met duizenden vacatures. Je kunt er praten met werkgevers over banen in bijvoorbeeld techniek, zorg, bouw, ICT, logistiek en dienstverlening. Ook kun je informatie krijgen over opleidingen en omscholing. Er zijn daarnaast speednetwerksessies en flight tours waarvoor je je vooraf moet aanmelden. Voor de gewone banenmarkt hoef je je niet aan te melden en ook geen cv mee te nemen. De markt is van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De brandweer in Groningen houdt zaterdag 12 september een open dag rond de kazerne aan de Zondweg. Er zijn allerlei demonstraties en informatiestands. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de werkplaats en de uitrukhal. Volwassenen kunnen alles horen over brandveiligheid in huis, crisisbeheersing en burgerhulpverlening. Kinderen kunnen alle brandweerwagens bewonderen, waaronder de nieuwe tankautospuit. Ze mogen zelfs een brandje blussen en losgaan op de opblaasbare stormbaan. De brandweer verwacht die dag veel bezoekers, dus die krijgen daarom het advies om met de bus, op de fiets of lopend te komen. En GeForce Syndicate stopt met het feest Retaliation, dat op 30 oktober bij Fictie in de Oosterstraat zou plaatsvinden. Door de recente faillissementaanvraag van Fictie vindt de organisatie het te onzeker om het feest daar op een goede en betrouwbare manier te organiseren. Een andere geschikte locatie is op korte termijn niet gevonden, dus wordt het evenement geschrapt. De organisatie richt zich daarom op nieuwe edities in 2027. En heb je al een kaartje, dan krijg je persoonlijk bericht. Je ticket blijft geldig voor 2027... of je kunt je geld terugkrijgen. En dan nog het weer. Vandaag begint het met droge periode, maar later op de dag neemt de kans op buien toe. Daarbij is nog steeds kans op onweer en veel regen. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 22 graden. Ja, dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan, alleen op iBoot.com of in onze app.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn drie Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de VIII. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app...

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 saus. En rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Riel Njobing met het nieuws uit Groningen. De trein tussen Groningen en het Duitse Leer gaat na ruim 10 jaar vanaf maandag 5 oktober weer rijden. Volgens de provincie en vervoerder Arriva kunnen reizigers dan weer ieder uur met de trein de grens over. Op werkdagen rijden de treinen ieder uur tussen Groningen en Leer en reizigers stappen daarbij in Winschoten over. De eerste twee ritten van de dag en de laatste twee ritten van de avond rijden wel rechtstreeks. Ook in het weekend rijden de treinen rechtstreeks ieder uur van Groningen naar Leer. Tussen Groningen en Winschoten rijdt de trein dan als sneltrein. De trein stopt daar alleen in Groningen Europapark en Scheemda. Tussen Winschoten en Leer stopt de trein bij alle tussenliggende stations. Meer informatie en exacte vertrektijden zijn te vinden op de website van Arriva. De shortlist voor het beste Groninger boek 2026 is bekend. 10 boeken maken kans op de prijs. 5 in de categorie fictie en 5 in de categorie non-fictie. Dit jaar kreeg de jury voor de twee categorieën samen 51 inzendingen. Naast de juryprijs komt er ook een boekenclubprijs. Deze clubs in de provincie Groningen gaan de 10 genomineerde boeken lezen en bespreken. Het boek dat zij het beste vinden krijgt deze prijs. De winnaars voor zowel fictie als non-fictie worden op donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens het Beste Groninger Boekenfeest in Forum Groningen. Het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 georganiseerd door Noordwoord, samen met Forum Groningen. Meer over dit onderwerp is te vinden op onze site oogtv.nl. Een 22-jarig man is gisteren veroordeeld voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Groningen. Hij krijgt 6 maanden jeugddetentie, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De verkrachting vond plaats in maart 2025 in een woning in de stad. Hoewel de man ten tijde van de verkrachting 19 jaar was, paste de rechtbank het jeugdstrafrecht toe. Volgens de rechtbank vertoont hij kinderlijker gedrag dan op basis van zijn leeftijd kan worden verwacht en functioneert hij op verstandelijk beperkt niveau. Na zijn straf moet de man eveneens meewerken aan een behandeling en mag hij geen contact hebben met het slachtoffer en haar familie. De rechtbank spreekt dezelfde man vrij van een tweede zedenzaak. Een ander 14-jarig meisje beschuldigde de man ervan dat hij haar tot seksuele handelingen had gedwongen. De rechtbank vindt ook haar verklaring betrouwbaar, maar vindt dat er onvoldoende onafhankelijk steunbewijs voor haar verhaal is. En daarom kan de man in die zaak niet worden veroordeeld. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe een regenbui. Het is 21 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot rond de 16 graden. Morgen is het voornamelijk bewolkt en regenachtig. De wind is krachtig en komt uit het zuidwesten. Het wordt 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
6: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
5: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
5: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
5: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
1: Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met nieuws uit Groningen. Niet alleen zorgmedewerkers protesteren komende woensdag bij het UMCG tegen de plannen voor een kortere WW en minder WIA. Ook BOA's in het ziekenhuis en medewerkers van de GGD Groningen aan het Hanseplein sluiten zich aan bij de actie. BOA's en GGD'ers doen mee aan de zogenaamde sit-in op het Hanseplein, georganiseerd door vakbonden FNV en CNV, gericht tegen plannen van het kabinet voor een kortere WW en minder WIA. Het protest is onderdeel van de actieweek van de bonden van de week erop. Volgens vakbonden raken de plannen medewerkers in ziekenhuizen en UMC's hard, waar werknemers juist last hebben van hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. De actie bij het UMCG vindt plaats voor de hoofdingang van het ziekenhuis op het Hanseplein en gaat om 12:30 'smiddags van start. Comedian, schrijver en presentator Arjen Lubach sprak vanochtend de 28 augustus rede uit in de aula van het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd bij zijn introductie omschreven als na Abel Tasman de beroemdste inwoner van Lutjegast. De rede rond het thema De Prijs der Vrijheid ging vooral over de grenzen van satire. Lubach sprak onder meer over hoe hij zelf de grenzen opzoekt, wat wel en niet kan, wanneer iets grappig is en wanneer iemand persoonlijk wordt gekwetst. In een rede gevuld met humor sprak Lubach onder meer met burgemeester Kamminga in de zaal. Ook hoe satire tegelijk iets zegt over de mensen voor wie de grap bedoeld is en mensen die zich erdoor geraakt voelen. De 28 augustus rede, ook wel bekend als de Vrijheidslezing, vindt ieder jaar plaats rond de Gronings Ontzet en heeft traditioneel vrijheid als onderwerp. De shortlist voor het beste Groninger boek 2026 is bekend. 10 boeken maken kans op de prijs, 5 in de categorie fictie en 5 in de categorie non-fictie. Dit jaar kreeg de jury voor de 2 categorieën samen 51 inzendingen binnen. Naast de juryprijzen komt er ook een boekenclubprijs. Leesclubs in de provincie Groningen gaan de 10 genomineerde boeken lezen en bespreken. Het boek dat zij het beste vinden krijgt deze prijs. De winnaars voor zowel fictie als non-fictie worden op donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens het beste Groninger Boekenfeest in Forum Groningen. Het beste Groninger boek wordt sinds 2010 georganiseerd door Noordwoord samen met Forum Groningen. Meer over dit onderwerp is te vinden op onze site oogtv.nl. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe een regenbui. Het is 20 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot rond de 16 graden. Morgen is het voornamelijk bewolkt en regenachtig. De wind is krachtig en komt uit het zuidwesten. Het wordt 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Vis-specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis-specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Van Oog Radio.
2: Welkom bij het eerste deel van Oog op het Weekend. Zometeen hoor je Cyril, maar eerst ZZ Top.

0: Je hoorde ZZ Top en daarna Cyril met Breathless.
1: Ja.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Het is vrijdag 28 augustus. Groot feest hier in Groningen vanwege Bommen Berend.
1: Jee, gefeliciteerd.
0: Ja, nou jij ook gefeliciteerd. Ja, Jan, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja,
2: jullie
0: wat
2: ook.
0: Wat een feest, hè? Vanavond vuurwerk.
1: Gaat het nog door?
0: Nou ja, ik ben benieuwd, want de weersverwachtingen zijn natuurlijk slecht. Maar
1: ja, ik denk dat weersverwachting, dat het alleen gebeurt wanneer wij naar buiten gaan.
0: Ja,
2: ja, en is dat ook vuurwerk niet wat later op de avond?
1: Ja, dan
2: vaak?
1: Is het natuurlijk altijd
0: dat
1: droog.
0: Dat is om een uurtje of 11.
1: Dan staat het voor nu dat het droog zou moeten zijn.
0: Oké. Nou, welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Wij begonnen deze uitzending met ZZ Top. Want ja. Frank Beard.
1: De man zonder baard.
0: Ja, dat is een mooi verhaal. ZZ Top, wel bekend om hun lange baarden.
1: Ja.
0: Hadden een drummer, Frank Beard. En uitgerekend Frank Beard had geen beard.
1: Nee.
0: Hoe bedenken ze het, hè?
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, die drummer is op volgens mij aan mijn hoofd 77-jarige leeftijd overleden.
1: Ja, ook niet zo oud.
0: Nee. Hij was al een tijdje ziek. Ja. Want er was inmiddels ook al een andere drummer. Want ze bleven wel optreden, ondanks het feit dat hij er niet bij kon zijn. Ja. Nou ja, hij is nu overleden en ze hebben er ook even uitgebreid bij stilgestaan bij het eerste concert. Want ze hebben ook redelijk snel, volgens mij is het afgelopen weekend gebeurd.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: En ze hebben ook redelijk snel weer een concert gedaan. En hij is een van de langzittende bandleden van überhaupt van een band. Die echt vanaf het begin, en dat is dus, ja, ZZ Top in mijn hoofd ergens jaren 80. Nee hoor, eind jaren 60 zijn ze begonnen.
1: Ja. Nou, als we het toch hebben over langzittende mensen.
0: Ja.
1: De langzittende koning van Europa, die is ook dood vandaag.
0: Ja, Harald.
1: Koning
0: Harald.
1: Harald.
0: Harald. Harald. Harald. Ja, de Noorse koning.
1: Ja,
0: droevig.
1: Ja, maar dit hadden we wel zien aankomen. Wist gisteren dacht ik al, nou, dat duurt niet lang.
0: Nee, dit zat er inderdaad wel aan te komen. En later in de uitzending staan we wat uitgebreider stil bij uiteraard het overlijden van onze Dolly.
1: Ja, dat was wel ook even zo'n momentje dat je denkt, nee.
0: Ja, dat was wel een momentje, ja. Goed, wat gaan we wel doen verder vandaag? We hebben een lekkere lange liveplaat. Die is van Dolly Parton. Dat kan ik alvast even verklappen. We hebben natuurlijk het nieuws, want om 4:30 en om 5:30 komt Rian met een update.
3: Ja, daar ben ik hard aan het werk.
0: Ja, ja. Ik ben benieuwd wat er zoal gebeurt. Ook op deze 28 augustus hier in Groningen. Ruben Feike, eindredacteur van dienst. Die komt zo meteen vertellen wat er vanavond te zien is op Oog Televisie. En heeft natuurlijk ook een top 3 voor ons gemaakt. Met meest belangrijke en misschien wel bijzondere berichten van afgelopen week. Een boekentip, een uitgaansagenda, we hebben een krantenkop, we hebben een sportoverzicht. En natuurlijk rond de klok van 5:45 gaan we rocken met Oog op het Weekend. En trappen wij het weekend officieel af.
1: En voor de vaste luisteraar die denkt, we missen iemand.
0: Dat klopt.
1: Dat klopt.
0: Alexander is er vandaag niet.
1: Nee.
0: Nou,
3: jammer
0: dan.
1: Die komt nog deze kant op, daarbij wil ik hem wel aanraden. Ga op tijd weg van huis.
0: Want het wordt nat. Het wordt heel nat.
1: Nat. Ja.
0: Direct heeft een nieuwe.
1: Ja, dat zag ik.
0: Ja, en het nummer heet My Friend. De nieuwe van Direct. Hier bij Oog Radio. Goeie

0: Wrecking Ball. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Direct, My Friends.
1: Ja, die vond ik wel mooi.
0: Ja, nou ja, deze is ook leuk, maar Direct was wel weer een goed nummer.
1: Ja.
0: En jij zegt, en ik denk ook wel terecht, van wat is het toch eigenlijk een goede stap geweest dat zij op een gegeven moment die Marcel als zanger hebben genomen.
1: Ja, nou ja, nu was het natuurlijk zo dat Tim sowieso wegging, want die wilde wat anders.
0: Ja, ja.
2: Die heeft ook een lekkere stem.
1: Ja, Tim, ja zeker, maar die wou gewoon wat anders. Mm. En, nou ja.
0: Ik denk dat Femke wel gelijk heeft van deze past er wel beter bij.
1: Ja, om het geluid wat meer...
2: Ja, het is een goede zanger.
1: Ja.
0: Ja. Hoe het ook zij, als laatste hoorde je dus Lenny Wonsu en Wrecking Ball. Het is 22 minuten over 4. En dat betekent de hoogste tijd om eens even te kijken wat Oogtelevisie vanavond vanaf 5:30 gaat uitzenden. En daarvoor is aangeschoven naast mij Ruben Feiken.
3: Ja, hallo. Goedemiddag allemaal.
0: Goedemiddag.
1: Het gebeurt niet vaak.
3: Nee,
0: wij zien elkaar heel af en toe. Maar deze dagen ben jij eindbaas.
3: Ja, de andere eindbazen zijn allemaal op vakantie of naar festivals. Ja. En dan moet ik maar hard doorwerken in mijn eentje.
1: Oh.
3: Ja.
0: Nou, en het was wel een beetje krap, hè, de afgelopen dagen.
1: Nou, zeker nu.
0: Vandaag.
3: Ja, het loopt op zijn einde, die vakantie. Maar ik merk er nog vrij weinig van in de bezetting. Veel nieuws, weinig mensen. Maar goed, we hebben weer ons best gedaan dit keer.
0: Nou ja, hartstikke mooi. Laten we eens even kijken. Wat is er vanaf 5:30 te zien op OogTV? Ruben, vertel.
3: Ja, we beginnen natuurlijk de uitzending met Bonne Berend, het Gronings Concert. Dat wordt vandaag weer gevierd.
0: Yes.
3: Als tweede hebben wij de herdenking van oud-burgemeester Wallagen. Dat was gisteren in de Oosterpoort.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
3: En aan het einde hebben wij een jongen. Het is een, een biologie-student.
1: Ah.
3: En die neemt ons mee door de binnenstad om daar te kijken naar de verschillende plantjes die daar groeien.
1: Oh, ah. Interessant.
0: Oh, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja.
0: Hey, maar even nog terug naar het tweede onderwerp. Dat ging over Jacques Wallagen.
3: Ja.
0: Er zijn nogal wat prominenten geweest, hè, die hebben gesproken, zeg maar, op die uitvaart.
3: Klopt.
0: Of, nou ja, herdenking was het.
3: Ja, Jesse Klaver was aanwezig, Job Cohen was er. Onze Johan Remkes was natuurlijk...

0: Je denkt, hé, lekker.
1: Ja, er zijn plantjes die je kan eten in de binnenstad. En er is ook een plantje, daar heeft hij het over. En hij zei van, maar je kan hem eten. Ik zou het niet doen, want waarschijnlijk heeft er hier wel iemand overheen geplast.
0: Ja, dat was ook mijn eerste gedachte toen ik Femke dit zei.
2: Oh, daar moet ik altijd aan denken als ik bij die fonteinen loop op de Grote Markt. Want die fonteinen, ja, daar staat dan, zeker als het warm is, kleine kindjes met de blote voetjes in te spelen. En dan denk ik van, oh, je moest eens weten wat hier vannacht allemaal is gebeurd.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
2: Maar goed. Ruben, ik heb jou ook gevraagd om even een top 3 van meest belangrijke of meest opzienbarende nieuwsberichten van de afgelopen week eens even te verzamelen. En dan beginnen we uiteraard met...
3: Nummer 3.
2: Ja, wat heb jij op 3 gezet?
1: Ja, ik maak natuurlijk mijn debuut hier met de top 3. En ik begin direct een beetje met vals spelen.
2: Oh jee. Oh,
1: het zijn twee onderwerpen in één. Het is het verdrietige nieuws dat Club Fictie verdwijnt uit Groningen.
0: Oh, yeah.
1: Maar het goede nieuws is, Hasred maakt een doorstart.
0: Yes!
2: Oké, ja.
1: Ja, het gaat toch beide een beetje over het nachtleven.
2: Ja, het is een beetje huilen, maar ook wel weer lachen. Hè? Ja. Dus Fictie, hartstikke jammer dat die dichtgaat na een jaar.
1: Na een jaar.
2: Ja, dat is wel heel jammer.
1: Ja. Ja, volgens de club lag het zelf aan te hoge huurprijzen.
2: Ja, ja, zij zitten in de Oosterstraat.
1: In de Oosterstraat, inderdaad, is ook een dure plek. En dan moet je denken als gemeente, ja, zo'n dure plek, willen we daar uit gaan hebben of willen we het voor wat anders gebruiken?
2: Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat er voor terug gaat komen. Maar doodzonde natuurlijk. Maar goed, in plaats van dan naar Fictie te gaan, kun je wel naar Hasred, want die blijven wel lopen.
0: Ja, ja. Gezellig. Ook een feestje.
2: Ja. Ja, ook een feestje waard. Goed, wat staat er wat jou betreft op?
3: Nummer 2.
1: Ja, op nummer 2 het nieuws dat bij de maximumsnelheid omlaag gaat op de A7 naar 90 km per uur. En dat is door gebrekkig onderhoud.
2: Ja.
0: Oh. Ja. Moeten ze niet wat aan de weg gaan doen dan?
1: Ze gaan wat aan de weg doen, maar dat kan niet per direct, want geld tekort.
2: Ja.
1: Dus het moet eerst even die maximumsnelheid omlaag. En dan denk je van ja, maar dan gaat het asfalt toch niet minder snel kapot. Maar het zorgt er wel voor dat je een kortere remweg hebt.
0: Oh, oké, juist. Dus minder ongelukken.
2: Ik vind
1: dat is wel de hoop.
0: Ja, ja.
2: Ja, ik snap het, maar ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja, ja, het was altijd 130 en we zijn gewend als Nederlanders om door te scheuren en een beetje brutaal te zijn.
2: Ja.
1: Maar ja, als je geen boete wil, zou je er toch aan moeten gaan houden.
2: Ja, ik heb er laatst nog eentje binnengekregen. Oh. En daar word je niet vrolijk van. Maar ik baal er wel van.
0: Dat snap ik.
2: Nou goed, veiligheid boven alles, mensen. Dus wat dat betreft, ja, kan ik er alleen maar mee eens zijn.
4: Nu doe je het ook niet weer, of wel?
2: Wat zei je?
4: Nu doe je het ook niet weer, of wel?
2: Daar laat ik mij verder niet live op de radio over. Laten we snel naar de...
3: Nummer 1.
2: Ja, nummer 1 gaan.
1: Ja, het meest opmerkelijke nieuws. Het duurt nog 125 dagen. Maar tijdens Oud en Nieuw zal er in Groningen een algeheel vuurwerkverbod zijn.
2: Oh. Nee!
1: Ja, er wordt ook geen vergunning afgegeven voor verenigingen. Wat eerder wel was gezegd bij het aannemen van deze wet. Maar burgemeester Roelien Kemmerga heeft woensdag bekendgemaakt deze vergunningen niet te gaan verlenen.
0: Maar kan de gemeente dan niet zeggen, we doen vuurwerk...
1: Dat zou kunnen.
0: Want ergens op de Grote Markt, weet je wel, voor...
2: Nou ja, net zoals vanavond, hè. Want vanavond met Bob en Berend is er volgens mij om 11 uur of zo het grote vuurwerk.
1: Ja, en de vuurwerkshow in Ten Boer is een uitzondering op de regel. Dus daar gaat hij wel door. Maar in de stad is tot op heden nog niks geregeld ervoor.
2: Bah. Kring, dus ja, iedereen... Ten Boer, dus die kringen wel aan en wie nooit?
0: Ja, iedereen moet naar Ten Boer dus.
1: Ja, op de fiets naar Ten Boer.
0: Ja.
1: Prachtig dorp, dus ik zeg allemaal op de fiets naar Ten Boer.
2: Ja, oké. Okay.
0: Zelf, sfeertje.
2: Nee, maar ik snap het ergens wel. Ik ben alleen bang dat het illegale nog meer gaat toenemen. Maar daar hadden we het vanmiddag ook even over. Dat is dan, zeg maar, de komende jaren wordt dat nog een probleem. Hoe noemde je het ook alweer? Uitsterfbeleid.
1: Ja, langzaam moet je het laten uitsterven, het uitsterfbeleid. Ja, je moet ergens beginnen als je van het vuurwerk af wil. En natuurlijk zal de gemeente niet in de veronderstelling zijn dat mensen het niet uit Duitsland halen. Maar ja, je moet ergens beginnen. Dus dan maar hier.
0: Ja.
2: Ik snap het.
0: Nou ja, ik begrijp het wel.
2: Goed, geen vuurwerk, maar vanavond wel. Rond de klok van 11 uur het slotvuurwerk van Bob en Berend.
5: Overal waar wij ook komen, nemen wij de kleuren mee. Het noorden blijft voor altijd groen en wit. Het zijn de kleuren van FCG.
2: Wij
5: zijn niet klein te krijgen.
2: Oh. Nee, alleen door PSV.
4: En flink ook, jongens. En 5-1.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Ik durf met
0: dat
2: zekerheid te zeggen
0: gespeeld.
2: Dat niemand het goed had.
4: Nee, het was allemaal of gelijkspel of winst voor FC Groningen. Nou ja, dat was zeker niet waar.
2: Nee.

0: En dat lees ik wel gelukkig in allerlei media. Dat ze toch een zeer leuke wedstrijd hebben gespeeld. Met veel potentieel voor de toekomst.
1: Ik begrijp dat jij niet gekeken hebt.
0: Ik heb niet gekeken, nee.
1: Nee, schandalig.
2: Jij wel?
1: De eerste 25 minuten.
2: En daarna ben je afgegaan dat je dacht...
1: Toen kwamen mijn ouders op bezoek.
2: Oh,
0: oké. Jongens, dit had niemand goed. Dus de grote streep erdoor. We gaan naar de volgende wedstrijd. En die is vanavond al om...
2: Thuis, om 8 uur.
0: 8 uur.
2: Maar...
3: Tegen Fortuna.
2: Zou dat niet ook met een slag om de arm zijn? Want als er onweer boven het stadion uitbreekt, dan moet... Dan kan
0: ja,
2: dat niet.
0: Maar dat zal het misschien even uitgesteld worden. Het gaat niet 2 uur onweer.
2: Nee, dat ook niet. Maar ik bedoel, nee. Wij zijn een concert van de Foo Fighters. Toen moest iedereen er ook uit.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat gebeurt bij zo'n stadion ook dan.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar laten we ervan uitgaan dat het gewoon doorgaat. Ja. Vanavond dus om 8 uur in de Euroborg. Fortuna te gast.
2: Ja.
0: Wat gaan we doen voor voorspelling? Rian, ik begin dus met jou vandaag.
4: Ja,
0: Mooi. Femke.
2: Ik zeg dan 2-1 voor Groningen.
0: 2-1 voor Groningen.
2: Ja.
0: Rian, ben je er al uit?
4: Femke, 2-1 voor Groningen. Ik ga ook voor winst.
0: Goed, maar.
1: Het is natuurlijk het Groningse opzet. En daarbij hebben wij ons vrijgevochten van de Duitsers. Laat ik nou Limburg ook zien als een stukje Duitsland. Dus we gaan ze veroveren. 4-0.
4: Zo.
0: Oh, ik dacht even 28-0. 28 augustus.
4: Ik dacht ook aan winst, maar toch een kleine 1-0.
0: Een kleine 1-0 en ik hoor dus een 4-0.
1: Ja.
0: Dan ga ik voor een... ik ga voor 3-1.
2: Oké.
0: 3-1. 3-1.
4: Net ietsje meer dan Femke.
0: Ja, ietsje meer dan Femke.
2: Nou, dus we allemaal hebben we Groningen op winst.
0: Ja, we hebben Groningen allemaal op winst. En vanavond om een uur of 10-11 weten we het.
2: Ja.
1: Ja, ik heb Fortuna nog nooit zien scoren, dus we gaan erheen.
2: En ga je erheen?
1: Ik ga niet heen. Nee.
0: Okay.
1: Ik heb andere plannen.
0: Oké.
2: Wil je daar wat over vertellen?
1: Ik ga biertjes drinken met vrienden.
2: Oh, dat is wel.
0: Kijk, heel goed. Heel
2: dat
0: goed.
2: Mag ook wel na deze dag.
1: Ja, zeker.
0: Ruben, wij zien elkaar vast en zeker binnenkort wel weer. Zij het hier in de studio en anders buiten de studio.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Dank je wel dat je er was. En een heel goed weekend en veel plezier vanavond. En 1, 2, niet meer dan 15...
1: Ik kan niks beloven.
0: Oké. Hey, veel plezier en dankjewel. Goed weekend.
1: Ja, goed weekend.
0: Het is 4:53. Eigenlijk al ietsje te laat. Maar Rian, ben jij klaar voor het laatste nieuws van Hoog Radio?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan gaan we meteen door naar jou.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Hoog Radio. Nieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Uit onderzoek van het NPO-radioprogramma Argos blijkt dat 53% van de onderzochte studentenkamers in Groningen te duur wordt aangeboden. Verhuurders vragen gemiddeld €76 per maand te veel. Landelijk is ongeveer 6 op de 10 kamers te duur, met Amsterdam als grootste uitschieter. Hoewel gemeenten sinds de wet betaalbare huur moeten optreden tegen verhuurders die te veel huur vragen, grijpen veel gemeenten volgens Argos nauwelijks in. Groningen lijkt voorlopig geen extra maatregelen te nemen. Studenten kunnen zelf via de huurcheck op de website van de Steunpunt Huren controleren of de huurprijs van hun kamer te hoog is. Op de website van de gemeente kunnen studenten meldingen maken van ongewenst verhuurgedrag. Ook bij andere misstanden kan er melding worden gemaakt op de site van de gemeente. Niet alleen zorgmedewerkers protesteren komende woensdag bij het UMCG tegen de plannen voor een kortere WW en minder WIA. Ook BOA's in het ziekenhuis en medewerkers van de GGD Groningen aan het Hansplein sluiten zich aan bij de actie. De BOA's en GGD'ers doen mee aan de zogenaamde sit-in op het Hansplein. Georganiseerd door vakbonden FNV en CNV, gericht tegen plannen van het kabinet voor een kortere WW en minder WIA. Protest is onderdeel van de actieweek van de bonden van de week erop. Volgens de vakbonden raken de plannen medewerkers in ziekenhuizen en UMC's hart, waar werknemers juist last hebben van hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. De actie bij het UMCG vindt plaats voor de hoofdingang van het ziekenhuis op het Hansenplein en gaat om 12:30 middags van start. Comedian, schrijver en presentator Arjen Lubach sprak vanochtend de 28 augustus rede uit in de aula van het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd bij zijn introductie omschreven als na Abel Tasman de beroemdste inwoner van Lutjegast. Reden rond het thema De Prijs der Vrijheid ging vooral over de grenzen van satire. Lubach sprak onder meer over hoe hij zelf de grenzen opzoekt, wat wel en niet kan, wanneer iets grappig is en wanneer iemand persoonlijk wordt gekwetst. In een reden gevuld met humor besprak Lubach onder meer met burgemeester Kamminga in de zaal ook hoe satire tegelijk iets zegt over de mensen voor wie de grap bedoeld is en mensen die zich erdoor geraakt voelen. De 28 augustus reden, ook wel bekend als de vrijheidslezing, vindt ieder jaar er plaats rond Chronisch Ontzet en heeft traditioneel vrijheid als onderwerp. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe een regenbui. Het is 20 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot rond de 16 graden. Morgen is het voornamelijk bewolkt en regenachtig. De wind is krachtig en komt uit het zuidwesten. Het wordt 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel, Rian.
6: Graag gedaan.
0: Ja, ik werd afgeleid door Femke. Die begon ineens over de massadonor.
6: Ja,
0: De massadonor, dat was gisteren in het nieuws uit Groningen. 121 kinderen heeft hij waarschijnlijk.
2: Zo, en gisteren kwam dat in het nieuws en ik wilde Rijn appen.
6: Oh, dat heb ik niet meer gedaan.
2: Maar heb je nu weer gedaan.
0: Ja, dus vandaar dat ik even van de licht was met de jingles en zo. Maar je hebt je er weer prima uitgered. Om 17:30 de laatste update van vandaag van het Oog Radio Nieuws. Wij gaan verder met muziek. Je hoort zo meteen Martin Garrix en U2. En daarna gaan we de lekkere lange live plaat draaien van deze week. En dat is een ode aan Dolly Parton. Maar dat over een paar minuutjes.
5: Het weekend van Oog Radio.

0: U2 en Martin Garrix samen met Fireflies hier bij Hoog Radio. Het is 16:41, nou ja, zeg maar 20 voor 5. Ja, deze week ontvingen wij het treurige nieuws dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Ja, ze heeft een prachtig leven achter zich. En wat heeft die vrouw ongelooflijk veel gedaan?
1: Ja, ja. Ja, heel veel.
0: Ongelooflijk. En wat ze ook allemaal, zeg maar, ja, voor anderen heeft gedaan. Zo las ik bijvoorbeeld, nooit gehoord, maar dat las ik dan deze week. Heeft ze 200 miljoen, let wel, 200 miljoen boeken beschikbaar gesteld voor kinderen.
1: Ja, ja, klopt. Zij heeft geen kinderen. Dat, nee. Dat wou ze wel, maar dat is nooit gelukt.
0: Nee.
1: En toen had ze zoiets van, dan kan ik op deze manier toch mijn steentje bijdragen.
0: Ja, ja.
1: En kinderen helpen.
0: Ja, echt, echt heel mooi. Maar zo heeft ze dus heel veel dingen gedaan. Hè? Ook in de COVID-periode heeft ze ook heel veel geld, waar wij nooit aan zullen komen, maar heel veel geld gedoneerd aan hulp voor COVID-patiënten en zo.
1: Wat zijn nou trouwens, toch zijn altijd een pruik?
0: Dat weet ik niet.
2: Nou, dat was niet altijd. Op een gegeven moment volgens mij wel.
0: Ja, ja. Het zal later natuurlijk wel wat dunner zijn.
1: Dat haar niet meer zo vol.
0: Nou, wat in ieder geval niet dunner is geworden, dat waren haar borsten.
1: Nee, dat vond ik toch ook wel knap.
0: Ja, echt ongelooflijk.
1: Of ze moet die telkens een hele goede BH hebben. Want op een gegeven moment komt de leeftijd en dan gaan ze toch een beetje.
2: Ja. Ja, of in de gym, speciaal borstspieren trainen.
0: Ja. Ja, nou ja, ik ken haar voornamelijk uit de jaren 80. En een van mijn eerste herinneringen was dat ze dat nummer 9 to 5 had.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Pas later heb ik heel veel andere dingen van haar ontdekt. Maar ja, dat was in mijn jeugd, zeg maar. Kwam die film uit met dat nummer 9 to 5. En leuk nummer. Maar goed, dat is niet het nummer wat we gaan draaien.
1: Ik heb het vaak gehoord.
0: Ja, maar dat is niet het nummer wat wij gaan draaien. We gaan een nummer draaien wat heel veel mensen alleen eigenlijk maar kennen van Whitney Houston. I Will Always Love You. En het heeft ook het is dus geschreven en in eerste instantie ook opgenomen door Dolly Parton. En het heeft ook een bepaald verhaal. En dat gaat over de man waar dat ze in haar beginjaren, toen ze nog helemaal niet bekend was, 5 jaar lang mee heeft samengewerkt. Op een gegeven moment gingen ze uit elkaar en toen heeft ze dit nummer voor hem geschreven. Maar dat vertelt ze zelf ook als aankondiging in het live deel wat we nu gaan draaien. Een ode aan Dolly Parton, inclusief het stukje waarin Dolly zelf vertelt hoe ze tot dit nummer is gekomen. Ik zou zeggen, geniet er even van.
3: Back in 1967, I had the good fortune of getting to be the girl singer on the Porter Wagoner show. Some of you might remember that. And when I started working with Porter, I told him I had come to Nashville to be my own star and to have my own group, but the money was so good, I told Porter I would stay for 5 years, and he agreed to that. Well, 5 years came, and I wanted to go, and the show was doing great, and Porter was having a real hard time with that, and he was stubborn. We used to fight like cats and dogs because we were both stubborn. But anyhow, I told him I wanted to go on out on my own, so he was just having a fit about it, and we argued a lot, and I thought, he's never going to listen to me. He's not hearing a word I'm saying. So why don't you just go home, do what you do best, write a song. So I went home, wrote a song about it, came back the next day, and I said, Porter, just sit down. Let me sing you something, then you'll know how I feel. And I just want you to know that I will always love you. And that's what I call this song. And it goes like this.

0: So I sang the song. Porter said, you can go, providing I can produce that record. And he did. And it was the biggest song I ever had.
1: Ja, je hoorde Dolly Parton in de live versie van I Will Always Love You. Met dus het verhaal over haar contact met Porter, waar ze dus de eerste 5 jaar bij gezongen heeft. Hij was televisiepresentator en ze mocht in zijn show komen zingen. En dat heeft ze 5 jaar lang gedaan. En toen ze uit elkaar gingen, dat ging niet zomaar 1, 2, 3. Daar ging wat ruzie aan vooraf.
2: Maar een relatie hadden ze niet.
1: Nee, ze hadden geen relatie. Nee, nee. Nee, want zij is later getrouwd. En ik denk ook gewoon verder. Niet veel later. Ook in de jaren 60. Gewoon bij die man gebleven. Hè?
2: Ja, die is vorig jaar overleden.
1: Vorig jaar overleden, inderdaad. Dus prachtige dame. Veel betekent voor natuurlijk de country en de rock'n'roll. Of ja, voor de muziek.
2: Ja, dat is het eigenlijk. Want alles wat erna komt is natuurlijk ook een beetje dan... Ze heeft de grondlegger gewoon.
1: 3000 nummers geschreven.
2: Ja.
3: Oh, zo.
1: 3000 nummers. Waarvan ook maar 500 zijn uitgebracht of zo. Dus er ligt nog heel veel op de plank.
2: Ja.
1: Laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Nou.
1: Goed, het is tijd voor een boekentip.
2: Ja.
1: En jij hebt een boekje meegenomen.
2: Ja.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd wat de boekentip is.
4: De leestip voor dit weekend.
2: Ja, dat is Japan van Sees Notenboom.
1: Is dat een reisgids?
2: Nee, dat gaat over Japan. Het is niet per se een reisgids. Het is gewoon een boekje.
1: Over Japan?
2: Ja.
1: Het is niet een thriller?
2: Nee.
1: Het gaat over Japan?
2: Ja.
1: Oké.
2: Wat ooit begon met een boek over pelgrimstochten in Japan... werd voor Sees Notenboom gaandeweg een diepe fascinatie... die hem steeds opnieuw zou doen terugkeren naar het keizerrijk. Dus hij is er ook elke keer geweest. Als onvermoeibare reiziger kijkt hij altijd achter de volgende heuvel... uit nieuwsgierigheid naar een Japan dat hij nog niet kent en begrijpt. Hij voelt een sensueel genot in de mensenmenigtes van Tokio... valt in de snelste trein ter wereld tussen de zingende monniken langzaam in slaap... probeert de verschillende tempels uit elkaar te houden... en ziet in dat hij daar nog een volgend leven voor nodig zou hebben. Kijk, als je in Japan bent geweest, is het gewoon heel leuk.
1: Ja, want je hebt hem ook gelezen?
2: Ik ben er nu mee bezig. Ik ben eindelijk Dave Grohl uit.
1: Oh!
2: Het heeft even geduurd.
1: Nou, dat ben ik echt niet van jou gewend.
2: Dat het zo lang duurt?
1: Ja, dat het zo lang duurt voordat jij een boek uit hebt. Want normaal gesproken, dan vreet je ze gewoon op waar ik bij zit.
2: Dat klopt, maar ja, we hadden een keiweek en weet ik veel wat.
1: Ja,
2: ik kwam thuis en overdag ging ik werken. En dan ging ik ook geen boek lezen op mijn werk.
1: Nee.
2: Kan wel, maar...
1: Ja, nee, dan krijg je gedonden met je baas.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat is ook zo.
2: Dus ja, het heeft even... Ja.
1: Ja. Maar goed, je bent nu in deze bezig.
2: Ja.
1: En veel herkenning?
2: Ja, dat is wel leuk. Gewoon zo.
1: Mooi.
2: Ook al was ik er maar in 2018. Dat is ook al...
1: Oh. Ja, joh, dat is ook alweer 8 jaar geleden. Ja. 8 jaar
2: geleden. Moet er weer in
1: één. Ja. Nou, volgende keer dan ga ik met je mee.
2: Ja, is goed.
1: Ja, dat is bij deze alvast afgesproken.
2: Ja, leuk.
1: Japan, Rian, kunnen we jou daar nog blij mee maken? Of,
3: Met Japan?
1: Ja.
3: Ja. No, nee? Niet per se.
1: Niet,
2: wel een interessant land hoor.
3: Ja, maar ik ben nog nooit in een vliegtuig geweest. En dat...
2: Ik kom eigenlijk niet per se van plan.
1: Kom je gewoon tussen ons in zitten?
3: Ja. Je mag me wel nog aanslaan.
2: Aan mij heb je niet zoveel, want ik val toch in slaap.
3: Nou, leuk, dank je.
2: Ik ga een film kijken en vaak vergeet ik de film.
3: Word ik opeens...
2: Ja, ik begin aan een film en dan halverwege ben ik in slaap gevallen.
1: Ja, die slaapt al zo diep en die snurkt al zo hard... dat op een gegeven moment
3: de rest van het vliegtuig wakker wordt.
1: Nee, maar de co-piloot komt omdat hij denkt dat er een storing aan de motor is.
2: Nou, dat is turbulentie. Nee. Ja,
1: dan is het gewoon Femke die ligt te snurken. Maar goed,
2: ik snurk helemaal niet. Alleen als ik drank op heb, maar ik drink tegenwoordig alcoholvrij.
1: Goed. Dit is Snow Patrol. Weet je nog wel die keer dat jij aan het bier ging? Dat is Stadspark. Just say yes.

0: Snow Patrol. And Just Say Yes. Het is ook alweer, misschien ook al wel weer 2 maanden geleden of zo, dat we ze gezien hebben in het Stadspark. Nou ja, in ieder geval alweer een lange tijd geleden. Enkele dagen geleden. Ja, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Die blijven komen het hele jaar horen.
1: Ja.
0: Goed, Snow Patrol. Waarschijnlijk hebben we de komende tijd nog geen last van de sneeuw. Dus laten we even kijken naar het weer. Ja, normaal gesproken hebben we dan nu contact met Johan Kamphuis. Maar die is vanaf volgende week is hij er weer. Dus vanaf maandag 8:50 hoor je hem weer op live bij de Oogochtendshow op de radio.
1: Oké. Okay.
0: Maar vanavond trekken er buien over. En we houden het nauwlettend in de gaten. Want de vraag is even of wij er zometeen middenin zitten na 6 als wij naar huis gaan. Het zou zomaar kunnen, maar de buien die trekken wel geleidelijk naar het noordoosten weg. Het wordt dan een tijdje droog, voordat er vannacht zich weer een paar nieuwe buien gaan aandienen. Dus waarschijnlijk komt het ook nog wel goed met het vuurwerk, want dat is dan pas in de loop van de nacht.
1: Ja.
0: Morgen wordt het minder warm. Ook tijdens het weekend blijft het wisselvallig. En zo lijkt de zaterdagochtend redelijk droog te verlopen. Later volgen er enkele buien bij maxima van 21 tot 23 graden. De wind die komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Ook op zondag is er nog steeds een buienkans. Wel is de zon ook af en toe te zien. In de temperatuur verandert er weinig. Ook aan het begin van de nieuwe werkweek. Dus als alvast even een doorkijkje zorgt een zuidwestelijke stroming voor wisselvallig weer. De maxima die liggen rond normale waarden, dus rond de 20 graden. Goed, als laatste plaat draaien wij er eentje van IJsland.
1: Ja.
0: En dat nummer heet Tijdsgeest. Jij gaat naar een concert en ik ben nog op zoek naar een kaart.
1: Ja.
0: Dus mocht je een kaart over hebben van IJsland, bel dan of app eventjes naar 050-5715-815.
1: En dan wel in Spot Groningen. Want anders sta jij ergens in...
0: Dat sta ik in Amsterdam en jij in Groningen. Ja. Dat is alweer niet de bedoeling. Dit is een van de grootste hits tot nu toe. Sef en Abel. Samengevoegd in IJsland. En dit nummer heet Tijdsgeest. Na 5 uur zijn we weer terug met deel 2 van Oog op het Weekend.

cancer, ze is schorpioen. Rising murder, main is cancer, ze is cancel culture beu. En ze deugt niet, net een deugt niet. En ze kwetste mensen, moesten ze maar mennen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Ook voor cyberstraffing ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS-journaal.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Het weekend van Oogradio.

0: The less I know, the better. Van Tame Impala. En Femke, die loopt nu gewoon weg.
1: Wat gebeurt er?
0: Wat is er aan de hand? Volgens mij verslikt ze zich of zo. Goed, welkom bij tweede uur van de Oog op het Weekend. Het is 5:12. We zijn tot 6:00 bij je. En wat gaan we allemaal nog doen? Natuurlijk rond de klok van 5:15 hebben wij Rocken met Oog op het Weekend. Dan trappen wij het weekend officieel af. We hebben ook nog een uitgaansagenda voor je. En een leuke krantenkop, maar ook even een sportoverzicht.
2: Oog Sport Nieuws.
0: Ja, wat is er de komende dagen te doen qua sport? Morgen de Groninger Swim Challenge. Verleden week heb ik het al even genoemd. Maar morgen is het dan eindelijk zover. Er zijn variërende afstanden van 500 meter voor de kleintjes... tot 33,5 kilometer. En je zwemt voor onderzoek naar kanker. En op dit moment is er al 185.000 euro opgehaald. Meer info op groningerswimchallenge.nl. Ja, als je nu inschrijft, dan kan je misschien morgenochtend nog van start.
3: Oh, dat is morgenochtend al?
0: Ja, dat is morgen al, ja. Gaat het weer een beetje?
3: Ja, ik verslikte mij.
0: Ja, je moet ook niet zoveel dropjes tegelijk in je mond stoppen.
3: Ja, dat, maar we moesten beginnen.
0: Ja, nou ja, goed. Oké. Okay. Ook morgen is er een toeristische fietstocht door het Groninger landschap. Geniet van het Groninger landschap tijdens deze fietstocht. De route is ongeveer 40 kilometer. En onderweg is er een verzorgingspost met koffie, thee en wat lekkers. Oh. De start is aan de Sportlaan in Te Boer. En volgens mij is het gewoon gratis. Dus morgen vanaf de ochtend, 10:00... kun je dus lekker meedoen met de toeristische fietstocht door het Groninger landschap. Nogmaals, de start is bij het dorpshuis in Te Boer. Dinsdag aanstaande begint de maand van karate. Karate.
3: Oh, ik wou net zeggen, wat is karate? Maar karate.
0: Nee, karate. Dus, ah. Ja, die hoi, hoi, ja. Ja, van 1 september tot en met 1 oktober organiseert Shotokan Karate Noord de maand van karate. En tijdens deze periode kun je geheel gratis kennis maken met karate. Nou, en voor wie is het? Ja, eigenlijk voor jong en voor oud. Het is voor iedereen geschikt. Junioren van 7 tot 14 jaar, die kunnen op dinsdag en donderdag kunnen ze dan gaan oefenen en kijken of het wat voor hun is. En senioren van, dat zijn dan de mensen van 14 jaar en ouder, ja, dat moet je nagaan. Je bent al vroeg senior,
3: ja,
0: bij karate. Die kunnen op dinsdag en donderdag van 8 tot 9:30 kunnen ze oefenen en kijken of het wat is.
3: Lijkt me best leuk.
0: Ja, en dan kun je dus inschrijven bij Shotokan Karate Noord Nederland.nl. Hallo zeg. Ik zeg het nog één keer, Shotokan Karate Noord Nederland.nl. En Shoto is dan niet met SCH, maar met SH.
3: Ah.
0: Dus Shotokan Karate Noord.
3: Maar anders gaan wij even karate doen en zo.
4: Ah ja!
3: Ja.
0: Ja, ik vind het goed.
3: En dan slaan we met onze vlakke hand, zeg maar, van die blokken in...
4: Betonblokken.
3: Ja.
0: Het hele systeem valt eruit.
3: Oh.
0: Nou, dat is mooi.
3: Dat heb ik niet expres gedaan met mijn hand.
0: Nee, maar dat is wel even een dingetje. Ja, de computer is er gewoon volledig mee opgehouden. Dus
3: wij zijn nog wel te horen? Of?
0: Ja, wij zijn, de microfoons die doen het gewoon. Dus wij zijn wel te horen.
3: Dat is wel prettig op zich.
0: Ik ga even kijken. Ik ga gewoon even wat van de computer van een andere computer draaien. En dan ga ik kijken of ik de boel weer een beetje kan opstarten. Geen idee wat dit is, ik heb het nog niet gehoord. Maar het is de nieuwe van Olivia Rodrigo.
3: Ah.
0: Serena Joy. Nou, laten we gewoon gaan luisteren.

0: Nou ja, je hebt van die dagen dat het allemaal een beetje tegen zit.
1: Nou, dat was op dit moment.
0: Maar dat was, ja. Dit is dan zo'n momentje. Maar ik heb hem weer volgens mij aan de pratencomputer. Dus we gaan het gewoon proberen. Ken jij, kennen jullie dit?
1: Nee.
0: Nee?
1: Misschien wel.
0: Dit is Temper City.
1: Is dit nieuw?
0: Ja, dit is redelijk nieuw. Dit nummer dat komt uit april. En het is een Israëlisch-Amerikaanse band. Maar er wordt aan getwijfeld of het AI is of dat ze echt bestaan.
1: Oh, oké.
0: Als je dit zo hoort, wat zou je zeggen?

0: Nou ja, hoe dan ook.
1: Ja, je zou eigenlijk de tekst heel goed moeten luisteren. Want als het van de AI is, dan komen er hele rare zinnen in voor. Maar die hoor ik op dit moment nog niet.
0: Nee, nee. Nou ja, dit, er is dus twijfel van is er nu echt of niet. Ze hebben wel vandaag een nieuwe single uitgebracht. Die gaan we nu draaien. Die heet Reverse Psychology. Ja, op zich hartstikke leuk nummer. Maar ik ben zeer benieuwd. Ze stonden ook zomaar ineens op nummer 1 in diverse hitlijsten.
1: Ja, dat maar dat
0: kan
1: best.
0: En ze hebben al meer dan alleen dit nummer. Was echt binnen no time hadden ze meer dan 60 miljoen streams. Dus dat is best wel ongelooflijk.
1: Ja.
0: Maar we gaan de nieuwe single draaien van hun Temper City met Reverse Psychology.

0: Ja. Je hoorde de nieuwe van One Republic, Pay That Toll. Wel grappig, hè? Ik vond het op sommige momenten wel een beetje klinken als The Vices.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja. Ja, op de een of andere manier.
1: Daarom had ik ook even niet door dat dit...
0: Dat dit One Republic was. Nee. We hebben een storietje in de studio. Daar heeft de luisteraar natuurlijk helemaal niks aan. Maar dat betekent wel bijvoorbeeld dat ik niet het nieuws kan doen zoals ik het normaal zou willen doen, Rian.
1: Nee,
0: ik heb geen jingletjes. Ik heb gewoon echt even helemaal niks.
1: Ik denk dat het zonder zo meteen ook wel goed moet komen, hoor.
0: Nou ja, zo meteen. Ben je er nu eigenlijk al een beetje klaar voor, of niet?
1: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Oké, dat dan weer niet. Ik zie trouwens, ik kan wel wat anders even proberen. Dat ga ik ondertussen even proberen.
1: Is goed.
0: Weet je wat, dan doen wij gewoon nog even een nummer.
1: Ja.
0: Jij mailde mij deze week...
1: Ja.
0: Toen hadden we elkaar gewoon 's morgens nog gezien. Maar vanaf het werk mailde je me nog eventjes.
1: Ja, want ik bedacht me opeens wat.
0: Van, ja, oh ja, over Nightwish.
1: Ja.
0: En toen heb jij mij een linkje gestuurd van een nummer van Nightwish.
1: Ja.
0: En dat nummer heet, moet ik even kijken hoor, Nevermore.
1: Nee, dat is van Lacrimas Profondes.
0: Ah, sorry. Ja, ik ben in de war.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Ik heb inderdaad ook Nightwish gestuurd.
0: Ja, maar Nightwish komen we zo meteen nog wel even op. Maar die inderdaad. We hebben 2 weken terug hebben wij deze band ook gehad als rockplaat.
1: Ja.
0: Daar hebben we toen het weekend mee afgetrapt. En dat was best wel pittig. Dat was...
1: Ja, er zat wel een stevige scream in die ik heel lekker vind.
0: Ja, absoluut. Maar, absoluut. Ondertussen heb jij een andere plaat opgezocht en die heb ik ook meegenomen.
1: Ja, want deze komt dus van hetzelfde nieuwe album.
0: Ja.
1: Dit is eigenlijk de tweede single van dat album, wat nog uit moet komen. Maar het is compleet anders.
0: Het is echt heel anders.
1: Het is helemaal niet dat, zoals de eerste.
0: Nee, dit is veel, zoals ik het ook tegen je zei op een gegeven moment, veel commerciëler. Het klinkt ook veel meer richting Bon Jovi, Europe uit de jaren 80.
1: Ja, maar hij heeft wel een hele lekkere stem.
0: Absoluut. Dus we gaan hem ook gewoon draaien. Nevermore van?
1: Lacrimas Profondes.
2: Het weekend van Oog Radio.

0: Ja, zoiets. Volgens mij spreekt het.
1: Hè?
0: Het zijn kraaien.
2: Jij zag ze ook opeens vliegen, volgens mij.
0: Volgens mij spreek het al jaren verkeerd uit, maar dat geeft niet.
1: Oké, nou ja, je hoorde het nummer Nevermore. En dat is dus een nieuw nummer van hun. En er verschijnt binnenkort een album. Jij hebt het even opgezocht?
0: Ja, ik kan het niet echt vinden.
1: Wacht.
0: 25 september verschijnt het album.
1: 25 september verschijnt het album.
2: Klein maandje.
1: Het is dat is enkele dagen.
0: Dus ik denk dat ik die op mijn lijstje zet.
1: Oké, dan weet ik al wat Sinterklaas komt brengen.
0: Nou, misschien heb ik voor die tijd al zelf gekocht.
1: Oh ja, dat kan ook. Goed, het is 5 minuten over 5:30. Zometeen dan trappen wij het weekend officieel af met Rocken met Ogen op het weekend. We hebben ook nog een uitgaansagenda voor je. Ja. Maar laten we eerst even kijken wat het laatste nieuws is bij het Oogradio Nieuws met Rian.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio Nieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Op een bouwplaats aan de Rijksstraatweg in Haarlem ontstond vanmiddag vermoedelijk een gaslekkage. Meerdere hulpdiensten en netbeheerder Enexis waren snel ter plaatse en gingen op zoek naar het lek. De Rijksstraatweg werd daarom tijdelijk afgesloten. Verkeerregelaars begeleiden het verkeer. Oud-burgemeester Jacques Wallagen werd gistermiddag herdacht door politici, oud-politici, vrienden, familie en bekenden in de kleine zaal in de Oosterpoort. Wallagen overleed woensdag 12 augustus op 79-jarige leeftijd. De uitvaart vond vorige week plaats in een besloten kring. Zo'n 200 mensen waren in de zaal aanwezig en het programma bestond uit een afwisseling van muziek en sprekers met onder andere Job Cohen, Jesse Klaver en Roelien Kamminga. Wallagen kwam in 1970 op 23-jarige leeftijd in de Groningse gemeenteraad. 2 jaar later werd hij wethouder. Wat tijdens de herdenking door meerdere sprekers werd benoemd is de verbindende eigenschap die Wallagen had. Meer over dit afscheidsbijeenkomst is te vinden op onze site oogtv.nl. De statiegeldmachine aan de Peizerweg, de eerste die vorig jaar in Groningen werd geopend, is vanmiddag permanent buiten gebruik gesteld en wordt volgende week van het terrein verwijderd. De beheerder van de machine, het naastgelegen studentencomplex The Village, is de aanhoudende overlast zat. Zwervers, illegale afvaldumpers en andere personen blijven voor problemen zorgen. Zowel voor gebruikers van de machine als voor het beherend personeel. De beheerder kan de veiligheid rond de machine niet langer garanderen en ook is de machine niet meer rendabel om te exploiteren. Hoewel The Village betreurt te moeten stoppen met de dienst, hoeven welmenende leveraars niet zonder statiegeldmachine te zitten. In winkelcentrum Paddepoel zit sinds begin het jaar een statiegeldretourshop en ook bij de Macro kunnen bulkladingen aan statiegeld worden ingeleverd. Uit onderzoek van NPO-radioprogramma Argos blijkt dat 53 van de onderzochte studentenkamers in Groningen te duur wordt aangeboden. Verhuurders vragen gemiddeld €76 per maand te veel. Landelijk is ongeveer 6 op de 10 kamers te duur, met Amsterdam als grootste uitschieter. Hoewel gemeenten sinds de wet betaalbare huur moeten optreden tegen verhuurders die te veel huur vragen, grijpen veel gemeenten volgens Argos nauwelijks in. Groningen lijkt voorlopig geen extra maatregelen te nemen. Studenten kunnen zelf via de huurcheck op de website van het steunpunt Huren controleren of de huurprijs van hun kamer te hoog is. Op de website van de gemeente kunnen studenten melding maken van ongewenst verhuurgedrag. En ook bij andere misstanden kan er melding worden gemaakt op de site van de gemeente. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe een regenbui. Het is 21 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Vannacht koelt het af tot rond de 16 graden. Morgen is het voornamelijk bewolkt en regenachtig. De wind is krachtig en komt uit het zuidwesten. Het wordt 21 graden. Dit was het Oogradio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer met het nieuws. Blijf ons in de tussentijd volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Dankjewel, Rian.
0: Graag gedaan.
1: Dank je. Morgen dus weer nieuw nieuws.
0: Ja.
1: Vind ik altijd zo leuk.
0: Oftewel, zoals Alexander het zegt, nieuws.
1: Ja, nieuws. Ja, zo is het ook.
0: Ja, een beetje zoals mand.
1: Ja. even kijken, zo meteen dan trappen wij het weekend af met Rocken met Ogen op het weekend. Maar we hebben ook nog een uitgaansagenda voor je. En als het goed is, kan ik daar wel iets van laten horen.
5: Het weekend staat weer voor de deur.
1: Oh, zo. Nou, niet helemaal. Even kijken. Oh, dat is de weer. Eén momentje hoor.
0: Ja hoor.
4: Nee, ook nog een weer.
1: Nee, zo. Ja, dat is ook allemaal weer. Ja, ik zei net al even, 20 minuten geleden klapte de computer er volledig uit. En hij is nog niet helemaal opgestart. Maar we doen ons best.
5: Het weekend staat weer voor de deur. De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen weer over de toonbank. Dit is ons. Oog op het weekend.
0: Ja, en dan beginnen we vandaag maar met Gronings Ontzet. Ja, dat is in de binnenstad van Groningen. Het is eigenlijk al de hele dag.
1: Ja,
0: maar goed. Op 28 augustus 1672 bevrijdde Groningen zichzelf van het Münsterse leger en van de belegering onder leiding van Bommen Berend. Elk jaar vieren we die vrijheid met tradities, muziek, spektakel en vuurwerk. Het programma, ik weet niet wat er nu nog is hoor, maar dat vind je op groningsontzet.nl. En dat wordt vanavond afgesloten met een ontzettend vuurwerk. Om 10:30 aan de Zuiderhaven. Dus ga daarheen, superleuk.
1: Een ontzettend vuurwerk.
0: Zo heet dat, ja.
1: Nou, wat er...
0: Dus vandaag,
1: Een ontzettend vuurwerk.
4: En dat tijdens Gronings Ontzet.
0: Ja.
1: Ja,
0: ik ontzettend vuurwerk. Ja.
1: Oh, ik had hem niet door. Nee. Sorry.
0: Oké. Morgen gaan we door. Zaterdag 29 augustus, want dan is nog steeds Noorderzon. Het is het laatste weekend van dit culturele festival in Groningen met internationale zang en dans, literaire voorstellingen, een kinderprogramma en nog veel meer. Na zondag wordt het Noorderplantsoen weer teruggegeven aan de startjes en aan de flora en fauna van het park. Dus geniet dit weekend dan nog even flink van. Noorderzon dus, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Heb je daar nog geen zin in, kan je op zaterdag om 10:30 ook nog naar Thijs Vrolijk. Die staat in Vera Downstage. Thijs Vrolijk die komt uit Groningen. Maar zoals sommige mensen in een andere tijd geboren hadden willen worden, lijkt hij uit een andere plaats afkomstig te zijn.
4: Oh.
0: Deze man schrijft zijn eigen Engelstalige teksten en maakt muziek die geworteld is in country, bluegrass en folk. Met zijn warme, heldere stem weet hij verhalen te vertellen die niet alleen verstaanbaar, dat is ook heel fijn, maar ook herkenbaar zullen zijn voor velen. Dus zaterdag 10:30 in de Vera Downstage. Thijs Vrolijk. En zondag hebben we ook nog wat. In Dotten om 5:00, Kira Dekker. Een ontspannen middag, een lekker drankje in je hand en sfeervolle live muziek op de achtergrond. Van Kira Dekker dus in Dotten om 5:00. En blijf je hangen? Dat kan, want om 6:00 in Dotten heb je de Mongoolse keelzang. Ja, ja.
1: Wat?
0: De Mongoolse keelzang. Laat je onderdompelen.
6: Ik ben heel benieuwd hoe dat is.
0: Nee. Laat je onderdompelen in de diepe klanken van Mongolië. Keelzang, traditionele instrumenten en eeuwenoude melodieën komen samen in een unieke setting. Dan moet je denken aan iets. Zoiets. Ja, dat. Maar dan wat dieper. Om 6:00 dus, zondag 30 augustus in Dot, de Mongoolse keelzang. En heb je daar nou echt helemaal geen zin in? Er is nog genoeg te doen dit weekend. Kijk dan op groningen.uitloper.nu. Woe! Wat is dat?
1: Ik deed de Mongoolse keelzang.
0: Ah, nou.
1: Ja.
2: Oh, ik vond het ook wel grappig. Wat was het? Heet die Thijs, die ander?
0: Ja, Thijs Vrolijk.
2: Thijs Vrolijk en die is dan downstage.
0: Ja. Ik verzin dit ook niet.
1: Met dank aan Jan Kooistra voor het samenstellen van deze agenda. En natuurlijk kan je alles teruglezen op...
0: Groningen.uitloper.nu.
1: Wauw, kijk.
0: Dat zei ik net ook, maar toen was je bezig met je keelzang.
1: Ja. Wat denk je, ga ik meedoen met die Mongolen?
0: Ja, met iets dieper.
1: Nog dieper? Wat?
0: Zo, even zo. Ja,
1: dat. Oké. Okay.
0: Dat is hem.
1: Goed, nou, dan zijn we daaruit in ieder geval. Ik ben dus vanavond... Nee, wanneer was het?
0: Zondag.
1: Zondag.
0: 6:00.
1: Ik ben dus zondag te zien bij de Mongoolse keelzang.
0: Ja,
1: nou,
0: leuk.
1: Hartstikke mooi.
0: Je wordt uitgelachen, volgens mij.
1: Voor wie?
0: Ja, daar buiten.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat dacht ik.
1: Oh. Goed, het is bijna 17:45. En dat betekent dat wij bij Oog op het Weekend het weekend officieel gaan aftrappen met een lekkere rockplaat. En deze komt ook uit de koker van Femke.
0: Ja. Dat verwacht je niet.
1: We draaiden vorige week de nieuwe single van Floor Jansen. En zij is natuurlijk bekend van Nightwish.
0: Ja.
1: Maar zij is niet de originele zangeres van Nightwish.
0: Nee.
1: Met deze plaat die we nu gaan draaien...
0: Dat is de originele zangeres van Nightwish.
1: En hoe heet zij?
0: Tarja Turunen.
1: Aha. Zo.
0: Ja, nou. Ik ben een groot fan van Trajan.
1: Oké. Okay.
0: Dit is mijn Nightwish, mensen.
1: Oké, okay. Dit is jouw Nightwish?
0: Ja.
1: Dat
0: en
1: is dan
0: trouwens
1: de...
0: met vele anderen.
1: Oké. Okay.
0: Spreekuitvaring.
1: Dit is hem dan. Hiermee gaan wij het weekend aftrappen. Dames en heren, het is vrijdag 28 augustus. Het is ontzettend leuk in Groningen. Met
0: de
1: een ontzettend,
0: naar beneden.
1: Ontzettend vuurwerk aan het eind van de avond. En dit is de rockplaat. Het is weekend.

0: Ja, Nightwish en Over the Hills.
1: Ja.
0: Mooi, mooi nummer.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, en ik ben het deels wel met je eens dat deze originele zangeres, die past er wel wat beter bij dan Floor Jansen. Maar ik vond ook Floor Jansen overigens zeker goed, nee, hoor. Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn.
1: Nee, zeker. Zij past er ook echt wel bij. Maar ja, weet je, de echte oude Nightwish fans zijn gewoon, ja...
0: Ja.
1: Ze zijn dit gewoon heel erg gewend.
2: Ja, nee,
1: het is best wel wennen, zeg maar. Het is een hele andere stem en stijl. Maar ja.
0: Hey, en zij, de oude Nightwish zangeres, deze, die we net hebben gehoord, die komt dus naar Groningen binnenkort?
1: Ja, volgend jaar in februari.
0: Oh, volgend jaar februari.
2: Ja, duur maar eventjes.
1: Ja, het is enkele dagen. Een paar weekjes.
0: Ja. All right. Nou, hartstikke mooi. Ja. Wij gaan zo meteen afsluiten. Wat zijn jullie plannen, dames, voor het weekend? Laat ik eens beginnen met Rian.
2: Hele goede vraag. Nee, ik heb even, denk ik, eigenlijk niet echt plannen. Nee.
0: Je bent wel blij, hè?
2: Ja.
1: Het is weer wat cooler.
2: Oh, ja. Cooler is.
1: Oh, zo.
2: Kijk, die regen, dat hoeft dan van mij weer ook niet. Maar ja, het weekend zit ik dus waarschijnlijk sowieso binnen. Dus dan is het ook niet zo erg.
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben de zomer redelijk goed doorgekomen. Ik heb er niet heel veel last van gehad. Maar gisteren was het toch echt wel benauwd.
1: Nou, vooral de gisteren nacht. Was het zweten.
0: Ja, zweten.
1: Maar dat vind ik vandaag ook trouwens.
0: Nee, dat...
2: Maar het is ook nog best wel binnen blijven hangen.
1: Ja, nou ja, maar ook als je op de fiets zit en je hebt een soort van regenjas aan...
2: Ja,
1: dat is, ja, maar ja, het gaat regen beter. Dus ja. Maar wat moet ik dan zo aan?
2: Jij, niks? Femke, ga jij wat doen dit weekend?
1: Ik denk dat ik uit ga slapen.
0: Lekker. Ja, je hebt een drukke week gehad.
1: Ja, ik ben alleen maar aan wezen werken. Ja, dat is doodvermoeiend.
0: Wezen werken.
1: Ja.
0: Hé, ik ben wezen werken, man.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Wat vermoeiend.
0: Ja. Oké. Okay. Ik ga iets met kinderen doen.
1: Dat klinkt heel vies.
2: Ik wou net zeggen, het klinkt leuke heel
0: dingen,
2: fout.
0: Leuke dingen.
1: Okay.
0: Leuke dingen. Dus,
2: ook voor de kinderen leuk.
0: Ja, ook absoluut voor de kinderen. Ook hartstikke leuk. Goed, wij gaan eruit met de nieuwe van, je raadt het niet, The Queens of the Stone Age.
1: Oh ja, die hebben er ook een, hè? Ja, dat zag ik in het lijstje.
0: Die hebben ook een nieuwe gemaakt.
1: Ja.
0: Echt, al die oude bands, die komen gewoon weer terug.
1: Ja, de jaren 80,
2: geld maakt op blijkbaar.
1: Ja, de jaren 90 klopt weer aan.

0: beste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iMood.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron en Willy.
0: Ja, welkom op de vrijdagavond bij Proud FM. Hey Willy.
2: Ja, jij bent ook wel proud, of niet?
0: Ik ben wel trots. Ja, jawel.
2: Trots als een pauw.
0: Ja, ook echt gewoon binnen een paar minuten al zo wow. Eerst volledig in de stress binnenkomen en dan, de dingen, techniek. Dit is de laatste keer dat ik dit zeg.
2: Ja, maar mag
0: na deze
2: net.
0: Week. Ja. Mag nog net.
2: Mag nog net.
0: Voor de luisteraar die denkt, wat is er aan de hand? Ron, die doet de techniek en die raakt er nog een klein beetje van in de stress. Maar het komt wel goed. Wij zijn, vandaag hebben wij ook gezelschap weer. We hebben twee gasten, daar gaan we straks mee praten. Eco en Kaylee van Kenniscentrum Inclusie en van discriminatie.nl. Discriminatie.nl, zeg ik. Ik vraag het zo meteen bij, want ze zitten nu te knikken, maar dat heeft niet zoveel zin. En als ze knikken op beide dingen, dan ja.
2: Nee, ze zijn beide van wat anders, zeg maar.
0: Ja, het is bij elkaar in.
2: Ja.
0: We gaan zo meteen wel verder bij hun. Okay. Maar het is bij elkaar in op de een of andere manier. En de een is meer daarvan, de ander meer daarvan. Kaylee doet eigenlijk stiekem beide. Maar die doet alsof ze alleen van Kenniscentrum is vandaag voor de helderheid.
2: Oeh. Wat lekker.
0: Ja.
2: Ik bedoel, wat goed.
0: Ja. En bomberend vandaag.
2: Bom en Berend.
0: En voor de Groningse vibe. Daar gaan we ook nog even, ga ik nog wat over zeggen. En dan ook nog wat geschiedenisdingen gaan we daarvan doornemen.
2: Oh, goed zo.
0: Leuk, hè?
2: Ja.
0: Maar ik dacht, ik moet er even beginnen. Oh, gunst. Willy, ik ga jou even vragen iets te vertellen over Dolly Parton. Wat jij van Dolly Parton vindt. En dan ga ik ondertussen het nummer zoeken wat ik daarbij wilde afspelen.
2: Oh, wat heerlijk. Nou, Dolly Parton, daar ben ik altijd al dol op geweest. Vroeger was ik trouwens best wel veel haar aan het playbacken. En dat zat er ook gewoon al jong in, zeg maar. Omdat het gewoon een beetje zo'n mini-playbackshow-achtige toestanden natuurlijk heel veel was in mijn tijd.
0: Oh, wat heb jij dan geplaybackt van haar?
2: Nou, onder andere ook samen met mijn neef Islands in the Stream.
0: Tuurlijk.
2: That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me. Nou, ik vond het heerlijk.
0: Ja.
2: Altijd, alles van haar was heerlijk.
0: Maar echt?
2: Ja.
0: En als ik doe, ik denk van, we moeten haar wel echt benoemen. Want zij is een van de grootste queer allies die er bestaat. Dus ik denk van, ja, we moeten een kleine tribute aan Dolly Parton, die helaas van ons heen is gegaan.
2: Heel mooi.
0: En we doen I Will Always Love You, wat oorspronkelijk van haar is. Alle mensen denken dat het van Whitney is.
2: Ja.
0: Het is oorspronkelijk van Dolly Parton. Dus
2: prachtig.
0: Gaan we daar naar luisteren.
2: Wat mooi.

0: Oh, Dolly Parton.
1: Ja.
0: I will always love you. Now we will always love you, Dolly.
1: Nou, zeker. We will always be Dolly op you.
0: Zo is het wel, ja.
1: Zeker.
0: En als het goed is, hebben we nu ook aanstaan Kaylee en Eko. Hi, Kaylee. Hi, Eko.
2: Hallo.
0: Hi. Hallo. Jullie mogen wel lekker dicht bij de microfoon. Ik weet dat het knus is, want je zit op één microfoon. Maar dan kunnen jullie ook goed horen. Kaylee, even om te beginnen. Wij doen altijd even een soort van check van welke voornaamwoorden mogen we gebruiken voor jou om over jou te praten. Welke mogen we voor jou gebruiken?
2: Zij haar.
0: Zij haar, Eko.
3: Hi hem.
0: Hi hem. Helemaal goed, dank. En ik heb in de introductie allemaal dingen over jullie gezegd. Corrigeer me even als ik dingen fout heb gezegd. Hoe zit het? Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Nou, mijn naam is Kaylee. Ik werk bij Kenniscentrum Waard, zoals wij heten. Wij geven workshops over diversiteit en inclusie. En dat doen we omdat we onderdeel zijn van discriminatie.nl. Een landelijke stichting die juridische hulp en ondersteuning biedt aan mensen die discriminatie ervaren. En daar ben ik klachtenconsulent. Dus we zijn eigenlijk één groot kantoor. En ik heb twee verschillende functies. Ja. Ik ook, maar dan... Ja.
3: Ik ben projectmedewerker en educatiemedewerker. Dus ik werk voornamelijk bij Waard, het kenniscentrum dus. En wij geven dus heel veel workshops, zo'n 300 tot 400 workshops per jaar.
0: Zo.
3: Verschilt met thema's van slavernijverleden tot grensoverschrijdend gedrag, polarisatie en microagressie. Gaat alle kanten op. Geeft ze voor kinderen tot aan de professionals. Dus het gaat alle kanten op en dat is juist heel mooi aan ons werk ook.
0: Ja, wat goed, maar er zijn zoveel workshops ook inderdaad. Maar geven jullie die dan ook zelf of huren jullie daar allemaal mensen voor in? Je
3: ja, we geven ze allemaal zelf. Soms ook nog met mystery guests, met extra gasten erbij die over hun eigen ervaringen praten. Maar tot nu toe, en dan kijk ik Kaylee ook even aan, geven we ze allemaal zelf met ons kleine team van 5 educatiemedewerkers. Zijn veel pad.
0: Wauw, ja, dan ben je wel druk bezig. Maar is het dan echt ook gewoon jullie baan en is het vol tijd voor jullie dat jullie hiermee bezig zijn?
2: Ja.
3: Ja, ja, daar besteden we toch wel het grootste deel van de week zitten we daar.
0: Ja, precies.
1: Nee, moet ook bijna wel natuurlijk. Hoe kan je anders 300 tot 400 workshops per jaar?
3: Ja,
0: nou, ik vind dat veel.
1: Dat is ook. Veel.
0: Want jullie, even voor het idee, want Waard is een relatief nieuwe naam. Sinds 2024, als ik het goed heb opgezocht, was voorheen discriminatiemeldpunt. En dat is nu Waard en dat zijn discriminatie en zeg maar tegen discriminatie en voor inclusie.
2: Klopt.
0: Ja. Ja. En dan dus de poot onderwijs en de poot meldpunt.
2: Ja, klopt.
0: Top. En dus het is wel interessant om over beide dingen natuurlijk even wat te hebben. Want ik heb je ook gevraagd, van, goh, zou je eens kunnen vertellen wat voor cijfers ongeveer qua discriminatie hebben? Ja, we hebben natuurlijk een specifiek programma wat gaat over LGBTQIA+. Of LHBTIA+, ik moet het ook gewoon in Nederlands zeggen. Wat is daarover bekend? Want wij hebben zelf in dit programma hebben we het vaak over veiligheid en over wat mensen daarin meemaken en het gevoel hebben dat Groningen er niet veiliger op aan het worden is.
1: Precies, ja.
0: En toen dachten we, is het leuk om te vragen, hoe zijn de cijfers?
2: Nou ja, de cijfers die lopen eigenlijk achter op wat er echt gebeurt. We zien dat de meldingsbereidheid om verschillende redenen best wel laag is. Er zijn ook verschillende meldpunten waar mensen binnen de LHBTI-community kunnen melden. Dus er is bijvoorbeeld discriminatie.nl, maar er is ook Rita. Report It Always staat dat voor. En Rita-meldingen komen wel bij ons binnen, maar een soort van via een omweg. Dan kan men ook melden bij de politie. Iemand kan aangifte doen bij de politie, zijn ook weer twee verschillende dingen. Mm-hmm. En de politie kijkt bijvoorbeeld naar het strafrecht. Wij werken met civielrecht, dus daar zit ook weer verschil in wat is beschermd en wat is niet beschermd. Dus dat maakt het ook best wel lastig om concrete cijfers te krijgen.
0: Ja,
2: ja, en we zien dat mensen heel vaak niet melden, omdat ze bijvoorbeeld denken, ja, maar ja, wat gebeurt er dan met zo'n melding? Wat doet dat nou? Het lost het toch niet op? Mm-hmm. Of dat mensen denken van, ja, ik wil dit eigenlijk niet herbeleven door te melden, wat ook heel begrijpelijk is.
0: Ja.
2: En sommige mensen hebben ook geen idee dat er meldpunten zijn of wat discriminatie misschien is en dat ze daar iets mee kunnen doen. Dus ja, dat zorgt er wel voor dat het heel moeilijk is om in kaart te brengen wat de cijfers eigenlijk zijn.
1: Ja, nou, ik snap dat heel goed, want ik denk dat als ik daaraan terugdenk, dat ik in het verleden best vaak ben gediscrimineerd, zonder dat ik dat dan per se zou hebben weggezet. Ja. Maar als ik nu naga dat er gewoon best wel vaak ook gezegd is van, oh, zo ben jij, die van twee walletjes. En nou, dan heb je zeker nog niet goed gekozen, hè? Ah. Dat is natuurlijk. Nu denk ik, ja, dat is gewoon allemaal discriminatie. En dat is gewoon allemaal heel erg vervelend. Mm. Maar ik heb dat nooit ergens aangegeven. Omdat, ja, hoe weet je dat ook of zo? Ik wist dat niet.
0: Nee.
2: Ja, snap ik. Dat horen we inderdaad wel vaker. Ook wel van mensen die zulke opmerkingen maken. En die geen idee hebben wat de impact van zulke opmerkingen is.
1: Precies.
2: En dat is dan wel het mooie eigenlijk van de workshops. Is vooral een bewustwording over zulke opmerkingen. En vooral de impact daarover te creëren. Want veel mensen die opmerkingen zoals dat maken, ja, die hebben niemand in een directe omgeving die impact zo sterk voelt, waardoor de impact voor hen zichtbaar wordt.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is vooral tijdens de workshops besteden we heel veel aandacht aan bewustwording over de impact van discriminatie of discriminerende opmerkingen.
0: Ja, precies. Want wat is het nut van te melden?
2: Ja, dat vragen best wel veel mensen. Snap en dat ik. Is ook echt wel een legitieme vraag, denk ik. Ja, dat hangt een beetje af waar je meldt. Bijvoorbeeld, stel je meldt bij de politie, dan is een melding vooral voor het dossiervorming. Stel, er gebeurt in de toekomst iets, een situatie escaleert, dan is het fijn dat de politie al dossiervorming heeft. Stel, je doet aangifte, dan is het doel vaak echt om onderzoek daarnaar te doen en ook berechting vaak. Meldingen bij discriminatie.nl bijvoorbeeld kunnen zijn voor bewustwording. Kunnen, zoals met de cijfers, dat wij het kunnen meenemen in landelijke cijfers. Maar het kan er ook voor zorgen dat iemand zijn ei kwijt kan. Een luisterend oor heeft. En als het gaat om situaties die een oplossing vergen, maar dat iemand er zelf niet uitkomt. Bijvoorbeeld met je werkgever of op school. Dan kunnen wij daarin ook meedenken en ja, ondersteunen tijdens juridische stappen of bemiddelen tijdens gesprekken. Ja. Om te kijken van hoe kunnen we dit weer rechttrekken, soort van. Hoe kunnen we twee verschillende ervaringen weer dichter bij elkaar brengen? Dus dat is, kunnen verschillende doelen zijn.
3: Ja, om aan te vullen. We hebben ook zeker wel voorbeelden van, ja, ik ga natuurlijk niet directe voorbeelden noemen, dus geen namen, maar
0: nee, tuurlijk niet.
3: Instanties die mee worden genomen in een klacht. En die daardoor ook ervaren van iets gaat hier mis. Of het nou feitelijk discriminatie was of niet. Iemand heeft het gevoel gehad van oneerlijkheid, onveiligheid of discriminatie. En zij zoeken dan alsnog de educatie op. En zoeken dan alsnog op, we moeten dit wel beter doen. En dat kan gaan van professionele instellingen tot aan overheden, tot aan scholen. En daar staan we ook zeker voor open.
2: Ja.
3: Want we kunnen het niet allemaal goed doen. Laten we dat voorop stellen. Maar we kunnen wel allemaal leren. Daar sta ik zeker wel centraal in. En ook zeker nieuwsgierig blijven. Ik doe het nu nog niet goed. Hoe had ik het anders gekund vanuit deze ervaring? En dat is ook zeker een belangrijk punt van blijf melden. Want dat maakt zeker een verschil. Het maakt een impact. En het geeft ze altijd een signaal af.
1: Ja, precies. Zeker. Ja, en ook sowieso, hadden we van tevoren even met elkaar gepraat. En toen hadden we het over dat professionals er ook vaak helemaal niet van doordrongen zijn. Hè? Ook ook iemand die natuurlijk in het onderwijs werkt, is in principe een professional en zou zich professioneel moeten gedragen.
2: Ja.
3: Laten we hopen, ja.
0: In principe.
1: En dat is heel lastig soms, omdat je neemt jezelf mee. En dan vind je misschien heel veel van, eventueel vind je ook van alles überhaupt, van de hele regenboogcommunity. En je moet ook weer gewoon openstaan voor, hoe je dat als professional hoort op te pakken.
2: Ja.
1: Daar lopen jullie wel tegenaan ook, echt.
3: Ja, wat ik ook toen zei, dat ga ik zeker herhalen, want ook de luisteraars zijn niet meegenomen in dat eerdere gesprek. Wij worden aan beide kanten worden wij verbaasd. Enerzijds gaan we ervan uit, iedereen weet toch wel waar die supermooie uitgebreide afkorting voor staat. En toch, als we het hebben over, maar wat is eigenlijk biseksualiteit? Wat is interseksen? Wat is queer? Waar staat die plus eigenlijk voor? Worden we soms aan de negatieve kant verbaasd. Maar als wij naar een regionale school gaan, in het oosten van onze mooie provincie, hoor je soms ook van, oh, maar mijn klasgenootje heeft twee moeders.
0: Precies.
3: Soms gaan wij ook ergens op af dat je al een soort vooroordeel hebt en dat je daar ook positief in kan worden verrast. En soms helaas ook aan de minder positieve kant.
0: Ja.
3: Met beide kanten moet je leren omgaan. Ik denk wel dat beide kanten ook rijker uit zo'n workshop kunnen komen. Dan wel niet in informatie, dan wel niet in ervaring of blootstelling aan andere meningen. Maar ja, we worden er soms wel mee geconfronteerd.
0: Ja, ja, dat lijkt me soms nog best ingewikkeld schipperen. Van inderdaad, hoe verwoord je bepaalde dingen? En jaag je ook mensen niet tegen je in het harnas? Dus om die connectie te blijven behouden.
2: Ja, klopt. Ja, we proberen het wel echt in te steken. Dus niet als met vingerwijzen, maar echt wel bewustwording creëren. Wat zijn verschillende meningen, perspectieven hierover? Ervaringen bij elkaar brengen. We werken daarom ook best wel veel samen met ervaringsdeskundigen. Zoals onze vrijwilligers. Die mogen we echt wel groot warm hart toedragen. Ja, want die helpen daar gewoon ontzettend in mee. En dan leer je ook de mens kennen achter een bepaald vooroordeel. Wat je misschien hebt. En dat helpt heel veel voor het wegnemen van zo'n vooroordeel.
0: Ja, zeker. Gaan we zo meteen verder over praten. Maar ik wil even naar jullie nummers toe. Ik begin even met jou, Kaylee. Jij wilde graag Sugar Mama van Beyoncé. Waarom?
2: Ja, ik vind het echt een heerlijk nummer. Vooral om op te hebben of in de auto of als ik aan het poetsen ben. Ja, kan ik heerlijk even op losgaan. Dus vandaar.
0: Nou, dan gaan we die luisteren. Komt-ie aan.
4: I want to buy him a short set.

0: dat was even een klein kuchje, omdat hij nog niet door had dat ik de microfoon open had gezet. Geeft helemaal niks echo. Nee, joh, dat, ik weet niet, hoe vaak ben je al op de radio geweest?
1: Dit is mijn tweede of derde keer.
0: Oh. Nee, oké, dan had je het wel kunnen weten.
2: Ja,
1: ik had beter moeten weten.
0: Ja, ik gaf zo'n waarschuwing van nog 10 seconden. Ik denk van dan. Maar goed.
1: Een high five of zo, maar goed, dan gaan we wel.
0: Nee, prima, helemaal goed. Maar Eko, dit was jouw nummer. Jij ging net ook tijdens het nummer helemaal los. Ja. Waarom ga jij los op Believe van Cher?
1: Ik denk dat ik mijn leeftijd een beetje ga verklappen hiermee, maar. Tussen 2010 en 2020 ergens was er een programma dat heette dan X Factor. En toen was er een deelnemster en die zong dit nummer als ballad. En toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk een hele mooie tekst. En toen pas ben ik eigenlijk me gaan verdiepen in de queer-icoon Cher. En ik vind haar ook wel een beetje op dezelfde treden staan als een Dolly Parton. Als ik het toch mag benoemen.
0: Mag dus je zo benoemen?
1: Dat nummer doet me ook wel denken aan Dolly in een zekere zin, denk ik nu.
0: Ja, die snap ik wel. Het zijn natuurlijk echt iconen die zo ergens voor durven staan en daar ook niet van een stuk van laten brengen. Mm-hmm. Ik moest even een van de mensen die ook reageerde op Dolly Parton's overlijden was J.K. Rowling, als we het hebben over ander soort iconen.
2: Mm-hmm. Echt waar, ja.
0: Ja, ja, dat je dan denkt, nee, precies. Ja.
2: Maar ik kan niet meer aan Dolly vragen, hè? Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik denk dat Dolly daar heel
2: medium of zo. Ja.
0: Ja, maar ik denk dat Dolly daar heel liefdevol op zou reageren.
2: Ja,
0: en dan, ach ja, lieve schat, je vergist je eventueel, maar verder. Ja. Daar ook niet boos over zou worden. Ik kan me niet voorstellen.
2: In? Heb je gelijk in. Ja, klopt.
0: Maar Billy, jij bent vandaag. Ja, Willy.
2: Ik denk, we gaan even een nieuwe jingle erin.
0: Willy. Hey, Willy. Jij werd vandaag beschuldigd van discriminatie.
2: Ja, ik werd beschuldigd van discriminatie.
3: Oh.
2: Sterker nog, ik werd beschuldigd van discriminatie tegen trans man. In dit geval tegen Ron. En eigenlijk werd ik weggezet als dat ik hem belachelijk had gemaakt. Dat hij zijn gender niet zou weten of zo. Nou, het is niet gebeurd.
0: Al niet. Dus, ik was daar ook in de buurt. Ik heb dat op dat moment ook totaal niet zo opgevat.
2: Nee. En het gekke is dat iemand dat dan zegt. En je gaat nog twijfelen aan jezelf ook. Dit is heel raar. Ik dacht echt, hè? En ik dacht ook heel even, omdat ik natuurlijk al aan dit programma dacht, oh nee, straks krijg ik nog een klacht of iets. En letterlijk ook dat ik dacht, hé, maar, en want er werd ook heel gevoelig op gereageerd, zeg maar, wat ik heel goed snap, hoor, dat is ook prima op zich, maar van dat ik bijna denk, hé, maar als het ten onrechte is, hoe doe je er dan wat aan, zeg maar? Ik heb dat niet gedaan. Maar ja, dat is zo raar, want dan maak je eigenlijk nog alleen maar meer duidelijk, ik heb het wel gedaan of zo, waar je het niet gedaan hebt.
3: Ja, we zetten wel, eerlijk gezegd, vaak vraagtekens als mensen heel hard roepen en dat is niet zo en heel defensief reageren. Dan zetten wij wel sneller vraagtekens.
2: Mm, precies.
3: Dat iemand heel rustig zegt, maar dat is niet zo of dat heb ik niet zo bedoeld. Of zo zit de vork in de steel.
2: Ja, nou precies. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb wel daar, Willy. Ja.
0: Ik was letterlijk bij dat moment.
2: Gelukkig.

0: Dus ik kan gelukkig ook zeggen van, het grappige was ook...
1: Ik ben daar oprecht blij om dat jij daarbij was,
0: ja.
1: Snap je?
0: Ja,
1: want
0: het
1: is helemaal raar als iemand dat gaat zeggen, jij was er niet bij en jij denkt, wauw, wat zit Willy te doen?
0: Ik vind dan ook het interessante nu hierin, het wordt met jou besproken, want het is achteraf, het is gebeurd, daar waren wij allebei bij, of het was in een groep, ik ga er natuurlijk niet verder al te veel over zeggen hoe en wat, maar... Ik was daarbij, die persoon ook. Maar die persoon is met jou in gesprek gegaan hierover. Maar hij heeft niks bij mij gecheckt.
1: Nee.
0: Niet bij mij gecheckt van, goh, hey, hoe is dat bij jou binnengekomen? Heb je daar last van gehad? Even iets van, als je daar echt denkt dat ik gediscrimineerd word, dan ga je toch zorgen om mij maken.
1: Zou je wel denken, ja. En tegelijkertijd, wat ik ook wel eens snap, is je kunt daar zelf natuurlijk last van hebben. Deze persoon heeft er zelf last van.
0: Ja, dat zo.
1: Die kan denken, oh, heeft Ron misschien geen last van, maar ik heb er wel last van.
0: Ja, zo.
1: En dan mag je daar natuurlijk gelukkig wel... Ik was blij dat het gesprek erover ging, want anders kun je het er ook niet over hebben. En dan wordt het helemaal raar, zeg maar. Klopt.
2: Ik denk dat dit wel een mooi voorbeeld is om het stukje intentie en impact te benoemen... De intentie kan heel goed bedoeld zijn. Hè? Ik maak nog even heel intens oogcontact nu. De intentie kan heel goed bedoeld zijn, maar de impact kan nog zo vervelend zijn. Dat noemen we dan een microagressie, een kleine grap. We benoemden hem eerder al van, oh, je ziet er totaal niet gay uit. Of dat had ik wel verwacht van jou. Die kunnen best wel vervelend terechtkomen. We noemen ze ook wel muggenbulten. Weet je? Een muggenbult op een dag, eens een opmerking op een dag. Ik denk dat we dat allemaal wel overleven. Maar heb je elke dag krijg je er 4, 5 bij, ga dat maar eens optellen. En alleen de persoon die microagressies, die grapjes, opmerkingen ervaart, waar het naar gericht is, die zal echt weten wat dat nou met die persoon doet.
1: Ja.
2: En in dit geval kan jij aan die derde persoon misschien hebben gezegd, ja, maar mijn intentie was goed, maar de impact, dat zal Ron dan maar even duidelijk moeten maken van, ja, mij deed het niet zoveel, of oh, ik snap dat het uit een goed hart komt, of zo zou ik het ook zelf hebben uitgelegd. Daar zit natuurlijk nog wel wat uit te leggen in. Ik ga niet uitleggen hoe je onder discriminatie wegkomt trouwens. Dat is een andere masterclass. Die bieden wij zeker niet aan.
1: Nee. Ik vind het heel mooi hoe je het zegt. Ik ben het ook helemaal met je eens. En ik vind het namelijk heel erg belangrijk om dat niet te zeggen van nee, dat is niet zo. Uh-huh. Dus ik was geïnteresseerder in dit geval in die persoon. En wat daar allemaal aan emoties gaande was. Ja.
3: Ja, en ook mooi dat je inderdaad zegt, hè, van dat kan die persoon, die kan ook wat daarvan voelen of vinden. Ja. En dat benoemen wij ook vaak tijdens onze workshops van ja, misschien gaat een opmerking je niet direct aan, heeft het niet direct impact op jou, maar je kan het horen en het wel, dat kan ook impact op je hebben. Exact. Dus goed om daar wel het gesprek over aan te gaan. En dan maakt de toon natuurlijk de muziek. Dus dat is wel zeker heel belangrijk.
1: Ja, en dat is ook wel weer mooi, want er zat nog weer iemand bij. In dit geval identificeert hij zichzelf als non-binair. Dus dat was ook echt een mooi gesprek vervolgens.
3: Dat
1: was ook heel fijn. En tegelijkertijd was ik wel natuurlijk even geschokt. Het raakte mij ook heel erg, omdat ik dacht... nou zit iemand mij op die manier weg te zetten, zeg maar. En ja, alle gesprekken hebben wel weer plaatsgevonden. Dus dat is natuurlijk mooi.
3: Ja,
0: dat is het mooie ervan wel weer, ja.
1: Dit vind ik ook zo'n hele lastige dus, want met humor. Want jij stuurde iets door over Rogier Kaalman.
0: Oh, waar we het vorige week over hadden.
1: Ja,
0: over
1: toen
0: humor.
1: Was ik wel even geschokt ook. Ja. Ik dacht, maar dit is wel weer heel interessant. Van ja, wanneer mag je nou eigenlijk dat dan doen of niet doen? Of... Ja.
0: Wanneer is het een grap? Wanneer is het discriminatie? Wanneer is het vervelend? Wanneer is het ook alweer goed om er luchtigheid aan te geven? Of het is zo'n ingewikkeld ding. Ja. Want iedereen zal vanuit zijn eigen ding het goed bedoelen.
1: Ja. Ja. Nou, wij hebben nog maar net ook gisteren nieuwe sketches bedacht.
0: Ja.
1: Ik zat er toch vannacht over te denken. Dacht ik, ja, ik weet niet of die kunnen.
0: We moeten nog kijken of dat kan. Ja. Ik mag misschien als transman nog steeds niet dat soort grappen maken.
1: Nee, het gaat dan wel over transmannen, maar dat nog steeds
2: ik
1: mag
2: ik
1: niet.
2: Ik denk ook dat deze vraag leeft veel breder. Als ik dan iets persoonlijks een beetje kan delen. Ik ben zelf ook ervaringsdeler geweest. Of levend boek, hoe je het zelf wil noemen. En ik dacht, homoseksueel als titel. Ik dacht, niemand die gaat met mij in gesprek. Het was dan op een school. Ik ben er gewoon als vuller van het programma. Er waren 60 deelnemers in totaal. En uiteindelijk zat ik met een groep van 14 mannen voor mijn neus. Allemaal docenten. Technische opleidingen. En het licht viel uit. Dus ik dacht, ja, ik ga het ijs ook gewoon breken. Ik zei van, hey, 14 mannen. Ruimte, gezellige dinsdag.
1: Mm-hmm.
2: En dat was exact een voorbeeld van... Ik ben zo blij dat je zelf die die grap maakt. Ik had hem zelf willen maken. Maar dat hele gesprek ging niet over de acceptatie van een queer identiteit. Dat ging over waar ligt die grens die ik moet stellen in mijn klaslokaal. Als iemand ha gay zegt, wat doe ik daar dan mee? Moet ik daar een heel gesprek over beginnen? Moet ik zeggen, dit kan echt niet. Heb ik zelf ooit grappen gemaakt? Die vraag lag bij deze 12 docenten. En vervolgens nog een groep van de 8. Je kan zeggen dat ik een hele drukke dinsdag heb gehad. Maar ik merk dat die vraag veel breder ligt. Niet alleen binnen de queer gemeenschap, maar zeker ook daarbuiten. Want we zijn een onderdeel van de gemeenschap, van de maatschappij.
1: Ja, precies.
2: Hoe wordt hiermee omgegaan en waar ligt die grens? Ik denk dat dat een gesprek is die langer duurt dan deze uitzending.
0: Ja.
2: Maar die wel ooit met elkaar besproken moet worden.
1: Ja, helemaal ja, eens. Ja.
0: En ik denk ook dat we sowieso in de podcast wil ik hier ook verder nog wat dieper op ingaan.
1: Ja,
0: want ik merk ook al, ik zit al naar de tijd te kijken, dat ik denk, oh ja, we moeten eigenlijk ook weer verder. Ja. Maar ik stel voor dat we hier nog zo meteen even wat verder over doorpraten. Want het is zo'n interessant onderwerp. En je gaat er ook niet uitkomen. Dus het is ook niet van, als je naar de podcast luistert, ah, halleluja, ja. Nu heb je het antwoord.
1: Holy grail.
0: Yay. Ofwel, luister naar de podcast. Die is te vinden op onze Soundcloud /ProudFM. We gaan nu eerst naar Sailor Song van Gigi Perez. Een hit uit 2024. Een queer indie folk. En het leuke is, dit gaat over het verliefd worden op iemand die op Anne Hathaway lijkt.
1: Oh, ja. Zo. Dat snap ik wel, dat je daar verliefd op zou worden.
0: Wel, hè?
1: Ja, zeker. Absoluut. Oh, lukt het? Ja.

0: gunst. Oh, dit gaat helemaal goed.
1: Nee, dit gaat hartstikke goed. Ja, nee, sorry. Ik was even nieuwe dingen aan doen.
2: Ik was ook helemaal afgeleid. Ja. Ik zat helemaal in die knopjes en dingen. Ik denk, wat doe jij? Waarom zeg jij niet gewoon niet?
1: Hallo. Dit was Taylor Song van Gigi Perez. Nee, ik was ondertussen met iemand aan het bellen die zo meteen in de uitzending komt. Maar dat is volgens mij goed gegaan.
2: Maar echt, ik zag me als een onlevenselijk kip, jongen. Wat ben ik aan het doen met mijn kippen? Nee, geeft niks.
1: Geeft helemaal niks. Nee, maar ik wil heel even beginnen met... we hebben het over... Waar ik het over wil hebben, Bommen Berend. Ik heb helaas geen queer feitje van Bommen Berend.
2: Dat vind ik jammer, want ik heb dus wel eens gehoord dat hij een homofiele man was. Maar dat is dus niet per se.
1: Hij was er wel wat... Wat? Alexander, ik zet je er even bij.
2: Komt bij.
3: Homoseksuele Bommen Berend, is dat Beren Bommert?
1: Oké, dankjewel Alexander. Ik ben blij dat je af en toe even inderdaad je foute woordgrappen bij het ons wil delen. Een beer, ja.
2: Ja, maar goed, dat is dus niet zo.
1: Niet dat ik kan vinden, maar hij deed ook wel wat vervolgingen tegenover sodomie en dergelijke.
2: Nee.
1: Jawel. Ja.
2: Oh, dat heb je wel gevonden.
1: Nou, niet harde feiten, maar in die periode werd dat wel gedaan. Maar 60 jaar later, in 1731, in het Groningse Vaan, dat is bij Zuidhoorn, heeft jonker Rudolf de Mepse 22 mannen en jongens laten executeren wegens sodomie. Het jongste was 15. Twee andere stierven al eerder op de pijnbank. Twee 14-jarigen moesten toekijken en verdwenen daarna voor de rest van hun leven in tuchthuizen. Het is de grootste massaproces uit de Nederlandse sodomievervolging. 1730 tot 1733. Landelijk waren 366 veroordelingen in 3 jaar. Maar dit was... in Groningen waren de meeste vervolgingen en executies. Veel veroordeelden waren aanhangers van de tegenstander Klant. En Klant ligt begraven in de Martinikerk.
2: Nee joh.
1: Ja.
2: Maar is dat omdat hij dan toch zo rijk was dat hij een plekje kon bemachtigen in de Martinikerk?
1: Nou ja, ik denk het.
2: Ja, want daar komt dat toch vandaan.
1: Ja, je moet geld hebben en dan...
2: Rijke stinkert, zeg maar, dat is daarvan.
1: Precies. Ja.
2: Dat het dan zo door die roosjes...
1: Precies, de walm van de crypte naar boven komt. Oh. Rijke stinkert.
2: Oh, wat erg. Ik wist het helemaal niet.
1: Ik ook niet. Maar ik ging een beetje op zoek. Ik was naar Bommen Berend op zoek. Van, heeft hij iets queers gerelateerd?
2: Ja.
1: En toen kwam ik dit tegen.
2: Ja. Nou ja, goed. Weten we ook weer.
1: Weten we dat ook weer. En we wilden ook wat vaker even kijken van, kunnen we terugkijken op activiteiten die geweest zijn bij ProPodium hebben genoemd. En ik zag toevallig bij Stef, zag ik langskomen dat hij bij de Queerboot was geweest. Hey Stef.
4: Hey, hallo.
1: Hi, hallootjes.
2: Hey Stef, hoi.
1: Goed jou te spreken even.
2: Oh man, lang geleden.
4: Zo heel lang geleden.
2: Oh.
1: Want ik ben op Instagram ben ik ook wel een beetje aan het kijken van, hey, wat heb ik wat voor ProPodium nog wat leuks. En ook voor zelf wel interessant. En toen dacht ik bij jou langskomen dat je op de queerboot was.
4: Ja, dat klopt. Ik was op een bootje.
1: Hoe was
4: bijna
1: dat?
4: Niet, maar uiteindelijk ben ik wel gegaan.
1: Ja.
4: Nou, ik moet zeggen, het was een erg leuk feest. Het was goed georganiseerd. En ik was een beetje bang dat de boot heel druk zou zijn. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Je had veel bewegingsruimte nog.
1: Oh,
4: en de zee was gewoon top. Het was echt top. Na de tijd dacht ik ook van, ja, weet je, dit is hoe het hoort. Hier kunnen vrouwen kunnen dansen tot ze ons wegen. Hier kunnen mannen dansen tot ze ons wegen. Iedereen heeft aan waar hij blij van wordt. En niemand wordt lastiggevallen. De sfeer is goed. Ik vond de rij bij het mannentoilet te lang. En ik wilde gewoon op een schone wc plassen. Dus ik kon gewoon het damestoilet in. En de dames vonden het gewoon prima. Dus voor mij altijd dat soort feestjes. Lekker hoor.
1: Oh, wat fijn. Wat goed.
4: Ja, was echt top.
1: Ja, oh, dat is fijn om te horen.
4: Ja. Het enige nadeel is, je zit op een boot en je kan er niet af.
2: Ja, precies.
1: Nee,
4: dat vond ik
1: precies.
4: Wel een beetje jammer. Dat was ook bijna dat ik dacht, ik ga niet. Want ja, dan zit je vaart weg. Dus je bent, zeg maar, van begin tot eind ben je verplicht om op het feestje te blijven.
1: Ja.
4: Ik was er om 9 uur was ik er wel klaar mee, want ja, ik ben er te oud voor, denk ik dan maar.
1: En tot
4: nee, was om 9 uur was ik wel klaar, maar toen moest ik nog even tot, wat was het? 10? 10:30?
1: Oh.
4: Ja, maar goed, ik sta een biertje erin en dan gaan we even dansen.
1: Ja, precies. Maar zijn ze, weet je dat, of ze van plan zijn meer van dit soort feesten te gaan doen?
4: Nou, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb missen dan wel een tijdje gevolgd, maar het is ook een feestje waar vooral jonge mensen op afkomen. Dat was ook wel de mensen die er waren, maar we vielen er niet buiten. Het was niet alsof we met de nek aangekeken werden van wat doen die oudjes hier. Er waren ook mensen die net iets ouder waren dan ons.
1: Ja.
4: Maar, en ik had nog steeds zoveel chance, dat vond ik ook leuk.
1: Oh, kijk eens.
4: Ik ben 35, maar dan heb ik toch nog chance met twintigers.
1: Ja.
4: Maar het zijn leuke feesten van Misfit. Ik weet niet of ze nog vaak op een boot gaan doen. Als nog een keer mijn boot gaan doen, ga ik niet heen. Maar wel een ander feestje.
1: Nee, precies. Nou, dan gaan wij de volgende keer wel.
2: Oh, leuk.
4: Ja, dat is goed.
1: Wij dansen.
2: Waarom dat ook niet?
1: Dat weet ik niet. Dat is mijn hoofd bij dansen tegenwoordig. We dansen te weinig, Wil.
2: Ja. Ja, dat is het. We moeten meer dansen.
4: Dat denk ik ook. Meer dansen. Ja, leuk.
1: Dank voor jouw report. Ik ben nu zo even als soort van reporter op afstand.
2: Heel erg leuk. Ja, fijn dat je dat even wou doen, Stef.
1: Dank je wel.
2: Dansen en chance.
4: Chance en dans. Ja,
1: dank je wel. En we spreken jou binnenkort weer. We moeten binnenkort maar weer eens hier in de uitzending komen.
4: Ga ik doen. Leuk.
1: Yo, oké.
4: Okay.
1: Heel
4: leuk.
1: Tot ziens.
5: Te doen deze week. Nou, Willy, dat zal ik jij vertellen, ja.
1: Oké, en vanavond nog is er de Velvet Club in Simplon om 11 tot 3 uur vannacht. Een queer club ervaring met drag performer Lola Lasagna, December Magic Testosterone en Zuko D. Anthony. Bijna uitverkocht, dus wie weet is er nog plek. Dit weekend verder de Pride Photo Exhibition naast de A-Kerk. Gratis. 12 fotografen kozen uit 59 inzendingen uit 65 landen. En dinsdag 1 september de letterenlezing Taal is niet neutraal door Zoe Papaikonomu in de aula van het Academiegebouw over hoe uitsluiting werkt via taal en macht. Dit is gratis en aanmelden via rug.nl.
2: Zo, hoppakee. Het zit er al helemaal in, hè? Jij gaat al helemaal continu helemaal binnen. Zeg je het helemaal precies goed.
1: Het helpt dat ik hem vaak genoeg gehoord heb, dat ik weet waar die eindigt. En dat ik weet dat ik op het eind nu denk, oh, ik ben net te snel, dus ik rek even de laatste woorden een beetje uit.
2: Ja,
1: het helpt. Leuk. Het helpt. Maar ik dacht wel, die lezing lijkt mij wel tof. Dat, ja. Want zij, Zoe, die post ook heel vaak dingen op Instagram, Facebook, LinkedIn, waarbij ze de koppen van krantenartikelen bijvoorbeeld verbetert. Want dan staat er bijvoorbeeld iets over een man die dan heel zielig eigenlijk is, maar dan gaat ze, als zij maakt zij hem anders naar verkrachter, die doet dit en dit en dit.
2: Oh ja.
1: En, oh, ja.
2: Ja, precies.
1: Dus ik wil eigenlijk kijken of we haar in de uitzending een keer kunnen krijgen.
2: Dat is een goed idee.
1: Ja. Want taal maakt uit.
2: Ja, taal maakt heel veel uit. Mm. En al dingen die überhaupt iets... nou, het kwam net eigenlijk ook al voorbij. Taal maakt uit. Hè? Je kunt daar net even mee prikken of net even mee... Eigenlijk beide kanten op prikken. De leuke kant op of de vervelende kant op.
1: Precies, exact. Ik dacht van, ja, dan moeten we nog maar even weer eens verder over doorkletsen met iemand.
2: Ja.
1: Gaat goed hoor, Wil.
2: Ja, moet ik je even de ruimte geven om iets te doen en dat ik zogenaamd iets anders doe?
1: Doe even alsof je wat praat.
2: Kijk, ik doe net of ik praat en dat kan ik gelukkig ook omdat ik ook kan praten. Hey.
1: Ja! Oh, ja, dit had ik al klaar kunnen zetten. Ja. Maar dat geeft helemaal niks. Hier komt You Can't Stop This van Alex Warren.

0: En dat was Manchild van Sabrina Carpenter. En daarvoor, ik had hem niet goed helemaal aangekondigd, was You Can't Stop This van Alex Warren. Waarbij Alexander de grap maakte, You Can't Even Start This. Maar dat geeft niks, het is allemaal goed gekomen.
1: Nou, dat was een goede grap.
0: Jawel, dat was wel een goede grap. Ik heb ook wel, wie hem laagt.
1: Wie hem laagt,
0: ja. Zeker wel. Dit was alweer het einde van dit uur. Even kijken, Kelly en Eco, dankjewel voor jullie aanwezigheid. En we gaan met jullie gezellig verder in de podcast.
2: Helemaal goed. Jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, het is gek.
1: Dat was heel gezellig.
0: Absoluut. Volgende week komt in elk geval Jeffrey samen met nog een collega van Regenboogcafé voor LHBTI'ers met een verstandelijke beperking.
1: Oh, wat leuk zeg.
0: Leuk, hè?
1: Ja, zin in.
0: Ah, zeker. Dus wees er vooral volgende week bij en luister ondertussen onze uitzendingen op de SoundCloud/ProudFM. Tot volgende week.
3: Dit was Proud FM. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
4: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
3: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
2: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
4: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
2: Wij worden wakker met jou onder de douche.
5: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel...
2: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse centrale bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
8: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
7: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

Lang, lang geleden, in het jaar 1672. Nederland wordt van alle kanten aangevallen door de Engelsen, de Fransen en de bisdommen van Münster en Keulen. Als Groningen wordt ingenomen, lijkt het hele land verloren. De bisschop van Münster, Bernhard von Galen, beter bekend als Bom en Berend, probeert in juli van dat jaar met een leger van 24.000 man de stad Groningen in te nemen. Hij had onder andere Drenthe en Twente al bezet. Met 9.000 kanonskogels en 5.000 bommen probeert hij Groningen te veroveren. De ervaren luitenant-generaal Karel Rabenhout was inmiddels aangesteld om Groningen te verdedigen. 4 weken lang verdedigden zijn soldaten, maar ook Groningse burgers en studenten de stad. Op 28 augustus moet Bom en Berend zich na zware verliezen terugtrekken. Het is de stadjes gelukt. Groningen is ontzet. Ook vandaag verdedigen we onze stad. Niet met kanonnen en muren, maar met 11 man op het veld en duizenden op de tribunes. Verenigd door een groen-wit hart. Andere strijd, dezelfde stad. Groningen houdt stand.

0: minuten goed was. En daarna de 1-1 natuurlijk te snel binnen. En daarna kreeg PSV de overhand. Met name via hun linkerkant heel veel dreiging. Dus die 2-1, die was denk ik ook wel verdiend. Alhoewel we wel wat kansen bij elkaar hebben gespeeld de eerste helft. Maar ik denk dat en de 3-1 in de laatste minuut voor de pauze... en de snelle 4-1 tegen 10 man, die nekt ons uiteindelijk.
1: De eerste half uur, 20 minuten was denk ik gewoon echt goed van onze kant. En daarna kregen we natuurlijk heel snel die eigen goal van mij. En vanaf dat moment denk ik dat we niet meer lekker in de wedstrijd kwamen. We kregen niet meer de druk erop. Verdedigend waren we niet meer goed. En dan kan het hard gaan hier.

Het geluid van Groningen.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.